tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hat-trick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Nieuw op Phoenix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound. Phoenix.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

deal met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zingen tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proef.

Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, nog niet zo lang geleden was ze onze Artist of the Week met haar tune My Life. Is a story that you cried all night. Doe mijn ogen dicht, ik ben alright. En sindsdien heeft ze alles behalve stilgezeten. Er is nieuwe muziek, een zomerse samenwerking en er komt zelfs een EP aan. Tamia, leuk dat je er weer bent.
1: Hallo.
0: Wat gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, de laatste keer dat je hier was, was je Artist of the Week. Dat is al een paar maanden geleden. Wat is er allemaal gebeurd sinds die tijd?
1: Super veel en ook hele goede dingen. Ik heb een samenwerking mogen doen met Keen. En ja, hij is er vanavond ook. Dus hallo Keen.
2: Hey,
0: hi Keen.
2: Yes.
0: Ja, heel leuk. Ja,
1: ja, zeker. En tussendoor ben ik ook bezig geweest met mijn EP. Dat had ik ook opgenoemd de vorige keer. En we zijn bijna klaar. Dus dat komt er ook nog aan. En ja, tussen ook de doorheen heb ik ook nog wat leuke films mogen opnemen. En ben ik ook bezig met een aankomende NPO Zep-serie.
0: Okay.
1: Dus ja, ik ben daar binnenkort ook op te zien.
0: Heel veel dingen die jij doet.
1: Ja, heel veel.
0: Heel veel. Echt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus laten we beginnen bij de nieuwe track Summer Girl. Die heb je samengehakt met Keen Music. Zit ook naast je. Keen, jij ook weer een hele goede avond. Vertel eens, waar gaat die tune over?

0: geschreven. Ik en mijn vader waren, ja, we stonden eigenlijk gewoon in de woonkamer heel deze tune te neurien, te schrijven. Op een gegeven moment zat ik op de bank en toen zei hij van, dit moet de featuring worden. Mm-hmm. En ik zeg, ja, maar papa, wie past er nou weer bij? Weet toch, je hebt een bepaalde rapper nodig die dan ook weer in een afro summer track past. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment zeg ik, ja, ik weet niemand. Na 2 dagen later is hij op TikTok gaan zoeken en kwam hij hem tegen.
1: Ja, maar hoe dan heeft je vader Keen gevonden?
0: Gewoon scrollen. Tegenwoordig is iedereen het zo. Ja, social media, die invloedt je met alles. En toen zei hij, ja, ken je Keen? En hij was like, nee. Ken ik niet. Toen liet hij me zien. Toevallig kwam ik ooit wel een video tegen van hem.
1: Ja.
0: Toen zag ik, oh ja, ja, ja, die ken ik wel. Wel af en toe zien voorbij komen. En toen, ja, toen hebben we hem gewoon benaderd. En hier zitten we nu.
1: Ja, en klopte dat meteen, jullie muzikale samenwerking?
2: Ja, ja, zeker. Ik hoorde die tune. Ik ja, een paar keer geluisterd. Ik met mijn boys ook. En die zeiden ook van, dope, doe het gewoon. En ik ben meteen aan het werk gegaan eigenlijk, man.
1: Nice, dus kunnen we meer samenwerkingen verwachten van jullie?
0: Zeker.
2: Ja, zeker weten.
0: Sowieso.
2: Ja, man.
3: Zou wat zijn als jullie nu zouden zeggen nee?
0: Nee, sorry.
2: Zou wat zijn, hè?
1: Heel erg nice. Nou, ik ben super benieuwd. Voordat we hem gaan horen, ja, Tamia, we weten dus wat jij allemaal gaat doen. Keen, heb je ook nog leuke dingen?
2: Ik heb veel singles, veel tunes. Ik ga ze zeker releasen. Binnenkort komt er ook een tune uit. 2 maandjes ongeveer. En hou me gewoon in de gaten. Keen wil.
1: 2 maanden?
2: Ja.
1: Waarom pas over 2 maanden?
2: Een beetje voorbereiding en contentplanningen ertussendoor met andere dingen. Dus we zijn bezig voor alles. Luistersessies, noem maar op.
1: Oké, goed zo. Hey, waar kunnen mensen jullie beide checken?
0: Tamia Music op Instagram, op TikTok. Gewoon mijn naam opzoeken en dan vind je me gelijk.
2: En Keen Wild op alle socials, alle platformen.
1: Nice. Gaan we doen. En we gaan Summer Girl natuurlijk draaien. Nou, jullie mogen hem zelf aankondigen van mij. Let's go.
0: Nou, dit is Summer Girl, toch?
2: Summer Girl.
0: Yes.
2: Samen met Tamia. Keen Wild.

0: onze problemen. Dat is makkelijker dan de hand in eigen boezem steken. En toegeven dat er te weinig woningen zijn gebouwd. Te weinig goede zorg is. En te weinig goed onderwijs.
1: In Schiedam stonden afgelopen zaterdag demonstranten en tegendemonstranten tegenover elkaar vanwege het AZC-beleid. Ik sprak met de tegendemonstranten en vroeg waarom zij het belangrijk vonden om daar te staan.
2: Er is hier vandaag een tegendemonstratie tegen een demonstratie van mensen. Een klein clubje die vinden dat er geen mensen op de vlucht hier mogen komen.
3: Omdat ik belangrijk vind om een tegengeluid tegen racisten en fascisten te laten horen.
4: Ja, we zijn aan het demonstreren tegen racisten die vluchtelingen de schuld geven van vrouwenverkrachtingen. En alle andere dingen die misgaan in Nederland.
5: En waarom is dat belangrijk dat we daarvoor protesteren?
4: Ja, omdat er racisten zijn die een zondeboekpolitiek voeren die alle wanbeleid wat er over afgelopen decennia in Nederland gevoerd is in de schuld van vluchtelingen proberen te schuiven.
3: Nou, ik denk dat we in dit land steeds meer onverdraagbaarheid krijgen. Terwijl mensen die hier naartoe komen omdat ze vluchteling zijn, die hebben vreselijke dingen meegemaakt. En ik denk dat er genoeg ruimte is in dit land dat wij ook die mensen kunnen welkom heten en ook kunnen ondersteunen.
2: Nou, het is statistisch kwamen we erachter, las ik laatst weer, dat eigenlijk de meerderheid van Nederland belangrijk vindt om mensen menselijk op te vangen. En dat je alleen in de media de laatste tijd krijg je het gevoel als je dat kijkt, dat het niet het geval is. En dat komt eigenlijk doordat een kleine groep rechtsextremisten overal het land doorreizen en heel hard hun geluid laten horen. Wat super prima is, wat mogen ze, alleen het geeft een vertekend beeld van onze Nederlandse maatschappij op dit moment. En ik vind het heel mooi om hier te zien een hele diverse groep van actiegroepen die samenkomt. Om uit te laten zien, jullie kunnen daar een rondje lopen in het roze. En het proberen te maken over vrouwenrechten. Maar er zijn meer mensen die iedereen welkom wil heten en een veilig plek wil bieden.
1: Als Nederland nu naar u zou luisteren, wat zou u dan willen meegeven aan ze?
3: Nou, wees gewoon lief van elkaar. Praat eens met een ander. Ook een ander die een ander idee heeft dan jij misschien. Hè? Om eens te kijken van, we hebben misschien meer met elkaar gemeen. En we kunnen misschien beter met elkaar overweg dan misschien denken. En het hoeft niet wij tegen zij altijd te zijn. Of mensen uitsluiten. Praat gewoon van mens tot mens met elkaar. Ik denk dat dat een hoop zal oplossen.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we echt kijken naar de feiten. En dat iedereen blijft openstaan van, wat is die andere kant? En ik denk ook dat het belangrijk is voor mensen die nu tegen AZC zijn, dat ze goed luisteren van, waar komt dit probleem dan vandaan? Als je naar Save the Children kijkt, hebben die heel goed laten zien bijvoorbeeld hoeveel AZC's er gesloten zijn. Waardoor we nu noodopvangen moeten openen. Wat veel duurder is. 3 tot 5 keer duurder. Dus de feiten staan niet aan jullie kant. Dus probeer open te staan om te luisteren. Waarom vinden die mensen het wel belangrijk dat hier iedereen welkom moet zijn?

0: met Bradley.
1: Heb jij gisteren toevallig geluisterd? Dan hoorde je hoe ik tussen de tegendemonstranten stond die voor de komst van een AZC en de opvang van vluchtelingen zijn. Maar ik was ook benieuwd of de rest van de stad daar hetzelfde over denkt. Want hoe zit dat nou eigenlijk met alle video's en berichten die je op social media voorbij ziet komen? Kun je die wel vertrouwen als het om vluchtelingen gaat? Ik ging de straat op in Rotterdam om dat uit te zoeken.
2: Wat ik ervan vind. Persoonlijk krijg ik niet heel vaak video's op mijn For You page, op TikTok. Alleen als ik het dan wel zie, dan denk ik wel van, damn, er wordt wel een soort van vooroordeel gegooid op vluchtelingen. Waar ik het echt totaal niet mee eens ben.
3: Nou, sowieso heb ik al die socials niet. En ik vind dat we kunnen altijd helpen, maar natuurlijk zijn er grenzen.
4: Ik heb dat zelf persoonlijk niet echt voorbij zien komen, maar ja, ik vind daar wel wat van. Namelijk dat mensen gewoon op social media eerder hun mening durven te uiten dan in het echt.
5: Ik probeer zeg maar dat soort negatieve berichten wel te vermijden, maar ik wil ook geen oog dicht doen tegelijkertijd, om zo te zeggen.
1: Denk je dat social media een eerlijke beeldgeving van vluchtelingen geeft? Of?
5: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat er meer achter zit, achter de message. Maar dat is misschien omdat ik van mening ben dat je op social media je eigen visie meer kan delen. En dat het nooit, zeg maar, uit een neutrale standpunt gepost wordt, maar vaak een biased reden erachter zit.
2: Nee, totaal niet.
1: Waarom?
2: Ik denk dat mensen op social media hun vaak neerzetten als ja, iemand slecht en dat ze zeg maar een soort van, hoe zeg je dat, terroristen, of dat ze zeg maar bepaalde, ik weet niet, een bepaald stereotype naar voren brengen bij anderen, maar ze zijn net als ons gewoon allemaal mensen, maar dan afkomstig van een land waar ze niet veilig zijn.
3: Dus nee, ik vind dat het mensen overdreven en juist gaan mensen dan verder en iedereen zet een beetje erbij, dus dan wordt het heel iets gemaakt wat helemaal niet zo is.
1: Ja, dus iedereen stookt elkaar een beetje op.
3: Precies, ja, ja.
1: En wat kunnen we dan eigenlijk beter doen?
3: De kern opzoeken waar het is, zeg maar. Echt meer gaan verdiepen, maar bij de goede sites. En of mensen die daar helpen. Ja, met hun in gesprek, denk ik. Dat is het beste dan aannames nemen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga

0: phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fitnessbox.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermanos!
4: Ja, dat

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Lijn.
1: 75 jaar Molukkers in Nederland. Het is een geschiedenis van pijn, van strijd, maar vooral ook van heel veel kracht. Vanaf volgende week staat die geschiedenis centraal in de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. En we bellen met Huib Akiari, die heeft meegewerkt aan een tentoonstelling. Goedenavond.
2: Goedenavond allemaal.
1: Hi, hey, 21 juni zijn er dus al excuses natuurlijk aangeboden vanuit de Nederlandse regering voor hoe Nederland de eerste generatie Molukkers heeft behandeld, onder andere. Maar voor de Molukse gemeenschap is dat eigenlijk pas het begin, hè? Wat hopen jullie nog graag te zien?
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld nog graag zou zien is dat er een soort structureel iets komt, hè, voor Molukkers. Jette zei, jullie zijn gezien, jullie worden gezien. En we gaan nu verder kijken hoe we dat verder kunnen invullen. Hè. Met de excuses alleen zijn we er niet. Wat is het perspectief voor de jongere generaties in de toekomst? Dat is wat ik graag ingevuld zie worden. En ik hoop dat dat ook zal lukken in de komende jaren.
1: Ja, het zou heel mooi zijn. Over gezien worden gesproken, we hebben natuurlijk de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. Wat kun je allemaal zien bij die tentoonstelling?
2: Nou, het is een buitenexpositie. Die staat op de kop van het Java-eiland, op de plek waar in 51, in april en mei 51, vier boten zijn aangekomen met Molukse ex-KNIL-militairen en marinemensen met hun gezinnen. In totaal 4600 mensen. En wat we laten zien is, na 75 jaar, ja, een doorsnee van de Molukkers die in Amsterdam wonen. Van jong tot oud, in allerlei gradaties. En we laten zien wat zij van Amsterdam vinden, wat voor hun nog de term Moluk zijn betekent en hoe ze dat invullen.
1: Ja, want echt mooie portretten. Ik heb het al op een plaatje natuurlijk gezien. En de tentoonstelling heet Samangat. Waarom past die naam er zo goed bij? En wat betekent het?
2: Het betekent geestdrift, elan. Wat we eigenlijk met deze tentoonstelling laten zien is dat na 75 jaar, ja, toch ook een nieuwe geest heerst in Amsterdam onder Molukkers van, ja, wij zijn Amsterdammer. Met een Molukse hart, met een Molukse achtergrond. Ja, en wij leven ons leven in Amsterdam. Op onze manier. En daar geven we invulling aan. Op een leuke en goede manier voor ons. En dat stralen we eigenlijk ook met die titel een beetje uit. Van, natuurlijk met bagage van het verleden. Maar vooral vooruitkijken naar de toekomst.
1: Mooi. Mooie boodschap, Huib. Hartstikke bedankt sowieso dat we je even konden bellen. En de tentoonstelling Samangat Molukkers is dus in Amsterdam te zien vanaf 30 juli tot 22 oktober. Ga helemaal gratis te bezoeken.
2: Helemaal gratis.
1: Op de kop van Java in Amsterdam.
2: Op de kop van Java. Ja,
1: super. Klopt. Nou, hele

0: Ja, een uitvaart is misschien niet iets waar je dagelijks over nadenkt, maar vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. En juist in zo'n emotionele week moeten er ontzettend veel keuzes worden gemaakt. Onze volgende gast is nog maar 29 jaar en begeleidt families in die lastige periode. Myron Wouts, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond. Ja, leuk om hier te zijn en wat over mijn werk te kunnen vertellen.
0: Ja, ik zag jou tijdens mijn intro zag ik je al zo knikken. Want jij bent het mee eens met wat ik heb gezegd. Het zijn heel veel keuzes die je maakt.
1: Het zijn echt belachelijk veel keuzes. Soms echt in de span van 2-3 uur één gesprek. Waarin van horeca, locatie, begraven of cremeren. Allerlei verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Wie mag er wel spreken en welke tante beslist niet.
0: Oh ja.
1: Het is mijn schone taak om mensen door al die verschillende keuzes heen te begeleiden. En dat dan ook nog eens in dat moeilijke moment.
0: Ja, want jij bent dus uitvaartondernemer. Wat doe je dan allemaal?
1: Dat gaat van het aannemen van de overlijdensmelding. Het organiseren van de overledenenverzorging. De vervoer van het lichaam. Opslag. Opbaring van het lichaam. Mm-hmm. Dus zichtbaar maken. Organiseren van rouwbezoeken, condolences. Tot de uiteindelijke dag van de uitvaart. En al die aspecten naar wens van de familie. Dus als ze me ergens vooral niet bij willen betrekken, dan is dat natuurlijk ook oké.
0: Ja, een heel bijzonder beroep. En je bent nog maar 29. En je hebt nu al je eigen uitvaartonderneming gestart. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, mijn vader is helaas een kleine 10 jaar geleden overleden. Toen studeerde ik nog in Delft, industrieel ontwerpen. Ontwerpen kun je op alles doen. Het is vooral creatief, een beetje technisch. En ik wist na mijn studie totaal niet wat ik wilde. Maar ik wilde vooral dat verlies een positieve draai geven. En ik zag zoveel vernieuwingsmogelijkheden in deze branche. Ik denk dat we cultureel ook wel door een stukje ontkerkelijking en door een stukje multicultureel, zeker Rotterdam wat we zijn, zoveel meer inspiratie mogen hebben op dit vlak. In hoe we afscheid nemen, maar ook hoe we de dood een plekje in het leven geven.
0: Heb je daar een concreet voorbeeld van waarbij je denkt, ja, dit kunnen we wel anders gaan doen?
1: Ik denk soms zo simpel als de 3 belangrijkste elementen van een uitvaart. Dat zijn uiteindelijk beeld, gesproken woord en muziek. Mm-hmm. Ik zie tegenwoordig best wel vaak live muziek voorkomen bij uitvaarten. En als je alleen al nadenkt over live muziek, kost vaak evenveel als het grootste rouwboeket dat je ongeveer kunt bestellen. Worden duizenden euro's aan rouwboeketten uitgegeven. Mm. Voor een paar honderd euro zet je daar een pianist neer. Die de hele dienst een persoonlijke ode brengt. En alleen al dat kleine iets, daar zit zoveel moois in.
0: Mooi, ja. Je vertelde net dat je zelf je vader ook hebt verloren. Heeft die ervaring invloed gehad op hoe jij nu families begeleidt?
1: Ik durf te zeggen, ik denk eigenlijk dat het in subtiele dingen zit. We zeggen altijd onder vakgenoten niks invullen. Want je weet echt niet of iets verdrietig is. Of zelfs misschien blij. Of een opluchting. Ik denk toch dat iets van heel dichtbij hebben meegemaakt. En ook wel al die stappen van toch wel echt heel betrokken, echt heel naast de familie betrokken zijn bij het organiseren. Ja, dat je toch iets van een bepaalde gevoeligheid oppikt. Maar probeer het eigenlijk zo weinig mogelijk van invloed te laten zijn.
0: Ja, oké. Hey Myron, wat geeft jou nou voldoening in dit werk?
1: Ik denk dat het een stukje creatieve voldoening is.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd een zinvolle invulling van die creativiteit. Dus ik breng van mezelf iets creatiefs mee, maar ik kan het inzetten en mensen helpen om iets verdrietigs een beetje waardevol en liefdevol te maken.
0: Mooi, heel mooi, ja. Super bedankt dat je hier wilde zijn om het erover te hebben.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk, ja. En wil je nou meer weten over Myron en wat hij doet? Check dan zijn website www.uitvaartmaker.nl of de link op de Funix website.

0: Noord met Bradley.
1: Luister, het is allemaal leuk en aardig. En ik vind het niet erg om geld te lenen, maar ik denk dat je wel even op je uitgaven moet letten.
2: Ja, je beste vriend vraagt of hij even wat geld van je mag lenen. Voor de een is dat natuurlijk geen probleem, terwijl de ander er liever niet aan begint. Maar hoe zit dat nou eigenlijk echt? Hoe voelen we ons daar nou bij? Ik checkte dat in Den Haag. Leen jij makkelijk geld uit aan vrienden?
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik heel makkelijk daarin ben. Iets te makkelijk zelfs. Ja, ik heb dus wel vaker aan vriendinnen bijvoorbeeld hoe vaak dingen op vakanties betaald. Maar ook wel gauw geld geleend aan bijvoorbeeld mijn nichtje. Waar ik denk van ja, misschien heeft zij het iets harder nodig dan ik. En dat is ook precies hetzelfde met vriendinnen. Ja, dan schiet ik het altijd gewoon voor. Ik hoef het ook niet per se terug. Dus ja.
4: Bro, ik leen niet eens geld aan familie, broer. Weet toch, dat gaat gewoon niet.
2: Dus je pa zegt, een bankkoetje snel.
4: Ja, wel man, maar dan moet ik wel zijn ketting even als borg hebben, zeg maar. Ja, ik zeg je wel heel eerlijk. Dat is gewoon hoe het is, man.
2: Wat is dan het grootste bedrag dat je ooit hebt geleend aan iemand?
4: 5 barkie.
2: 5 barkie? Dat is best veel, man. Heb je die ooit teruggekregen dan?
4: Jawel, want ik had zijn ketting.
3: Ja, wel, rond de 5000 euro, ja.
2: 5000?
3: Ja, man.
2: Ja. Aan?
3: Aan mijn nichtje.
2: En heb je dat teruggekregen, of?
3: Het duurde heel erg lang. Ik heb echt iets van 2 jaar gewacht. Ik heb het gewoon gelaten op een gegeven moment. Maar ik ging erover praten dus met mijn vriend. En hij vond wel dat ik er iets meer achter moest staan. En betaalt zij mij nu gewoon maandelijks 500 euro. Ja, totdat ze die 5000 euro...
4: Maar ik heb wel een principe. En dat is dat ik wel zeker wil weten dat ik mijn geld terugkrijg. En dat is misschien een beetje de Hindoestaan in mij ook, zeg maar. Want je weet toch, geldzaken, we spelen niet. Maar, weet toch, maar het is wel belangrijk om het ook gewoon terug te krijgen. Want stel je voor dat ik het niet terugkrijg, dan... Ik werk keihard voor mijn geld. Ik werk 40 uur, snap je? En geld uitgeven voor zulke bedragen doe je niet zomaar, man.
2: Is geld lenen, is dat een vriendschap sterker maakt of breekt het juist?
4: Ik denk dat het geen van beide per se doet. Ik denk dat geld een externe middel is, dus vriendschap is zeg maar... Ja, dat heeft daar naar mijn gevoel niks mee te maken, maar je moet wel natuurlijk voorzichtig zijn, want wanneer er geld in het spel komt, dan heb je wel eens kans dat er vriendschappen verbreken, ja. Dus ik zou denken toch verbreken wel.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: located@funix.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: de lijn.
1: Ja, een festival, een avondje stappen of een feestje. Waarschijnlijk denk jij best wel lang na over wat je aantrekt bijvoorbeeld. Maar denk je ook na over hoe veilig je eigenlijk weer thuis komt en op wat voor manier? Nou, Team Alert die wil dat veranderen met de campagne Rij Drugsvrij. En ze hebben een hele duidelijke boodschap. Regel je terugreis voordat je gebruikt. Ik heb Benjamin Conté aan de telefoon. Je kent hem misschien wel van zijn podcast Live.

0: positief waren getest. Ik denk dat dat een hele heftige cijfer zijn eigenlijk en ook kapot veel.
1: Ja.
0: Waarbij we zien dat jongeren zichzelf eigenlijk vooral zelf overschatten. Onze doelgroep is voornamelijk 18 tot en met 24. Zit je nog heel erg in de ontwikkeling. En daarvan weet je niet altijd de risico's als je denkt van hey, ik denk dat ik het kan. Daarvan weet je niet de risico's van uiteindelijk wat er kan gebeuren als het niet goed gaat.
1: Ja, want jullie willen de boodschap eigenlijk overbrengen via ervaringsverhalen. Wat voor verhalen hoor je daarin voorbij komen? Zijn dat echt ongelukken? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, nou ja, vorig jaar hebben we inderdaad met de vorige campagne hebben we ervoor gekozen om via podcast ervoor te kiezen om deelnemers in te schakelen die van klein tot grote gevallen door de politie zijn gepakt in te schakelen. Puur omdat wij niet belerend willen zijn en we willen niet ervoor kiezen van hey, wij zeggen wat je moet doen. En door middel van ervaringsverhalen kiezen jongeren eigenlijk ervoor om beter te luisteren omdat een ander het heeft meegemaakt en dat werkt veel meer organischer.
1: Ja.
0: En dit keer, je zei net zelf al, onze boodschap is altijd play your trip redux-vrij. Dus wij zitten heel erg op fix je vervoer van tevoren, voordat je naar een festival gaat. Zodat je aan het einde geen zorgen hoeft te maken dat je eigenlijk altijd veilig thuis bent.
1: Ja. En waarom was het voor jou, Benjamin, ook zo belangrijk om mee te werken aan deze campagne?
0: Nou ja, sowieso voor mij, ik hou van festivals. Ik heb ook een achtergrond in festivals. En uiteindelijk wil je dat er gewoon, dat als je de weg op gaat, dat eigenlijk geen geluksongevallen zitten. En ik denk dat, ik ben zelf ook nog super jong. En ik denk dat je soms gewoon niet stilstaat wat de gevolgen zijn. En dat maakt het voor mij juist heel belangrijk dat ik zelf ook achter deze boodschap sta. Om jongeren altijd bewust te maken van de keuzes die ze maken. En dat doet niet alleen dat doen we met een heel goed team. Namens Team Alert.
1: Ja, tof. Goed bezig ook. Benjamin, sowieso bedankt ook voor het doen van jouw verhaal. De boodschap is heel duidelijk. Geniet dus gewoon van je avond, maar regel ook hoe je veilig thuis komt. Meer informatie en alle tips die kun je vinden via Team Alert Rij Drugsvrij. En Benjamin, nou, ik zou zeggen een hele veilige festivalzomer dan aan jou gewenst.
0: Niet alleen aan mij, ik denk aan iedereen, toch?
1: Ja, aan iedereen. Dat liet ik aan jou. Ja.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Ja, iedereen zou zonder zorgen een zwembad binnen moeten kunnen lopen. Maar wat als jij wordt tegengehouden terwijl je vrienden gewoon naar binnen mogen? Met als enige reden jouw huidskleur. Dat overkwam de zoon van Curly en Harry uit Zoetermeer 2 jaar geleden. Maar het verhaal is nog steeds niet afgerond. Ja, ze zijn hier nu bij ons in de studio om er meer over te vertellen. Curly en Harry, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat fijn dat jullie er zijn.
1: Dank je wel.
0: Hey, neem ons even mee naar dat moment. Wat gebeurde er precies toen jullie zoon met zijn vrienden naar het zwembad ging?
1: Nou, onze zoon die ging samen met zijn vriendje zwemmen. En hij staat bij de balie. En hij wil betalen voor hem en voor zijn vriendje.
0: Ja.
1: En er wordt aan hem gevraagd om een legitimatie. En die had hij niet bij zich. Hij was toen 12 jaar. En zijn vriendje, toevallig blank, die aan hem werd niets gevraagd. En mijn zoon mocht niet naar binnen en zijn vriendje wel. En uiteindelijk, omdat wij daar nog stonden, zijn we gaan praten met de dame achter de balie. En toen mocht hij wel naar binnen.
0: Mm-hmm.
1: En verder zagen we dus de hele avond, of 10 minuten lang, dat alle witte kinderen door mochten gaan, zonder dat er werd gevraagd om een legitimatie. En alle kinderen van kleur, die werd wel gevraagd om een legitimatie. En als ze dat niet bij zich hadden, mochten ze niet naar binnen.
0: Nou, ik vind dit echt een bizar verhaal. Als je daar staat en dat meemaakt. Nou, jullie besloten er ook werk van te maken. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om dit niet gewoon te laten rusten?
1: Nou, er zijn ook heel veel andere kinderen. Die mochten ook niet naar binnen. Kinderen van, zeker nog geen 12 jaar.
0: Ja.
1: En die hadden geen ouders bij zich die voor ze konden vechten.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben besloten, wij gaan gewoon door. Ook vechten voor de andere kinderen die niet naar binnen mochten.
0: Mm-hmm.
1: Dus en, daarom hebben we het doorbezet.
0: En hoe zag dat vechten eruit? Wat zijn jullie gaan doen toen?
2: Ja, een heleboel. Wij zijn eerst naar het discriminatiepunt gegaan.
0: Mm-hmm.
2: Zij hebben ons geholpen om bij het college van mensen en recht terecht te komen. Nou, daar hebben we een zitting gehad. Die zitting hebben we gewonnen. Dus daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dat was echt een overwinning. Vervolgens hebben wij de media opgezocht. En heeft ook weer het zwembad gereageerd. Maar niet op de juiste wijze.
0: Want wat zei het zwembad dan?
1: Nou, het oordeel, dat was duidelijk. Ze hebben verboden onderscheid gemaakt op grond van ras. En de eerste reactie in de krant van Optisport, dat was, we hebben een fout gemaakt met de leeftijdscontrole. Nou, dat is dus totaal iets anders. Ze hebben het dus ontkracht.
0: Ja, en jullie hebben met eigen ogen gezien wat er toen gebeurde, dat witte kinderen anders behandeld werden dan kinderen van kleur. Dus dat is eigenlijk onzin wat er werd gezegd dan, toch?
1: Dat was onzin. Ze hebben mij later ook een brief gestuurd met een excuus.
0: Mm-hmm.
1: Waarin wel staat dat ze verboden onderscheid hebben gemaakt op basis van ras. Alleen die brief hebben ze alleen naar mij gestuurd.
0: Mm.
1: En dus niet naar de krant.
0: Ja.
1: En daar komt ook nog bij, toen wij de melding hebben gemaakt, toen hebben ze ons nog eigenlijk beschuldigd van bedreiging. En dat was heel erg jammer.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ben bewust niet naar de balie gegaan. Omdat er mensen zijn die best wel bang kunnen zijn. Alleen al om mijn kleur. En toen is Curly, die is naar de balie gegaan. En zij vonden mij bedreigend. Terwijl ik nooit bij de balie ben geweest. Dus ja, daar hebben ze later ook excuus voor gemaakt.
0: Oké, ja. Nou, uiteindelijk na 2 jaar gaf het college voor de rechten van de mens jullie ook gelijk, inderdaad, wat we net al zeiden. En jullie zijn vandaag ook nog naar het zwembad gegaan om weer met ze te praten. Wat is daar uitgekomen?
2: Ja, daar is uitgekomen dat zij wel excuses willen maken aan ons. En dat zij het gesprek met ons willen voeren, maar dat ze het liever niet nog meer in de media willen hebben. Wij hadden een doel en dat doel was dat de excuses, zoals de brief, maar ook voor de andere kinderen die daar waren die avond, dat dat in de krant zou komen. Nou, daar zijn ze uiteindelijk met veel moeite akkoord mee gegaan. En daar krijgen we één deze dagen krijgen wij dan het bericht van wat zij willen gaan plaatsen of wij het daar wel of niet mee akkoord zijn.
0: Oké.
2: Dus dat wachten we even af.
0: Ja, zeker. Hey, ja, dat is dan een goede stap in de juiste richting, zou ik het kunnen stellen?
1: Het is een stap in de goede richting als de brief, de reactie van Optisport netjes is.
0: Oké.
1: Compleet is.
0: Ja, ja. Hey, Curly en Henry, ik wil u heel erg bedanken dat jullie dit verhaal überhaupt delen. Dat jullie zo ook je inzetten. Niet alleen voor jullie eigen zoon, maar ook voor alle andere kinderen die dit soort dingen meemaken. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld ook is voor als zoiets gebeurt, wel dus uit te spreken. Want ja, er kan dus iets gedaan worden. Ook al is het niet voldoende, maar laten we hopen dat de reactie net zal zijn en juist.
1: Jullie ook bedankt dat we ons verhaal mochten vertellen.
0: Ja, dankjewel. New music. New of Funnies. Got Nuff featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound. Funny.

0: Sport met Bradley.
1: Luister, het is allemaal leuk en aardig. En ik vind het niet erg om geld te lenen. Maar ik denk dat je wel even op je uitgaven moet letten.
2: Ja, je beste vriend vraagt of hij even wat geld van je mag lenen. Voor de een is dat natuurlijk geen probleem, terwijl de ander er liever niet aan begint. Maar hoe zit dat nou eigenlijk echt? Hoe voelen we ons daar nou bij? Ik checkte dat in Den Haag. Leen jij makkelijk geld uit aan vrienden?
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik heel makkelijk daarin ben. Iets te makkelijk zelfs. Ja, ik heb dus wel vaker aan vriendinnen bijvoorbeeld hoe vaak dingen op vakanties betaald. Maar ook wel gauw geld geleend aan bijvoorbeeld mijn nichtje. Waar ik denk van ja, misschien heeft zij het iets harder nodig dan ik. En dat is ook precies hetzelfde met vriendinnen. Ja, dan schiet ik het altijd gewoon voor. Ik hoef het ook niet per se terug. Dus ja.
4: Bro, ik leen niet eens geld aan familie, broer. Weet toch, dat gaat gewoon niet.
2: Dus je pa zegt, een bankkoetje snel?
4: Ja, wel man, maar dan moet ik wel zijn ketting even als borg hebben, zeg maar. Ja, ik zeg je wel heel eerlijk, dat is gewoon hoe het is, man.
2: Wat is dan het grootste bedrag dat je ooit hebt geleend aan iemand?
4: 5 barkie.
2: 5 barkie? Dat is best veel, man. Heb je die ooit teruggekregen dan?
4: Jawel, want ik had zijn ketting.
3: Ja, wel, rond de 5000 euro, ja.
2: 5000?
3: Ja, man.
2: Ja. Aan?
3: Ja, aan mijn nichtje.
2: En heb je dat teruggekregen? Of?
3: Ja, het duurde heel erg lang. Ik heb echt iets van 2 jaar gewacht. Ik heb het gewoon gelaten op een gegeven moment. Maar ik ging erover praten dus met mijn vriend. En hij vond wel dat ik er iets meer achter moest staan. En betaalt ze mij nu gewoon maandelijks 500 euro. Ja, totdat ze die 5000 euro...
4: Maar ik heb wel een principe en dat is dat ik wel... zeker wil weten dat ik mijn geld terugkrijg. En dat is misschien een beetje de Hindoestaan in mij ook, zeg maar. Want je weet toch, geldzaken, we spelen niet. Maar, maar het is wel belangrijk om het ook gewoon terug te krijgen. Want stel je voor dat ik het niet terugkrijg, dan... ik werk keihard voor mijn geld. Ik werk 40 uur, snap je? En geld uitgeven voor zulke bedragen doe je niet zomaar, man.
2: Is geld lenen iets dat een vriendschap sterker maakt of breekt het juist?
4: Ik denk dat het geen van beide per se doet. Ik denk dat geld een externe middel is, dus vriendschap is zeg maar... ja, dat heeft daar naar mijn gevoel niks mee te maken, maar je moet wel natuurlijk voorzichtig zijn. Want wanneer er geld in het spel komt, dan heb je wel eens kans dat er vriendschappen verbreken, ja. Dus ik zou denken toch verbreken wel.

0: Een stoelendans met meer dan 100 mensen. Kan dat überhaupt wel? Nou, gisteren was ik op het Afrikaanderplein in Rotterdam en daar bleek dus van wel. Geloof mij, het was gezellig, maar het ging er ook echt flink aan toe.
1: Dus de toeter is de andere kant op lopen. Niet inhalen, niet zitten als de muziek nog speelt. Let op de groene vlag. En als je af bent, dan ga je naar het Adjossi-vak.
2: Zijn we klaar? Ronde 1.
0: Jij bent de eerste afvaller.
3: Blijkbaar.
0: Is dit de allergrootste stoelendans waarin je ooit hebt meegedaan?
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Hoe ben je überhaupt hier terechtgekomen?
3: Nou, we waren op de markt en we zagen dit ineens en nou ja.
0: Dus vanochtend wist je nog helemaal niet eens dat je ging meedoen aan alle grote stoelen?
3: Nee.
0: En hoe vond je het? Of hoe vind je het?
3: Heel leuk, heel leuk.
0: Ik zag je fanatiek meedoen. Hoe vind je het?
4: Heel leuk.
0: En wat is je tactiek?
4: Mijn tactiek was dansen, genieten en een beetje de spanning negeren, want het is toch wel spannend.
0: Is dit de grootste stoelen als waar je ooit aan hebt meegedaan?
4: Ja, sowieso.
0: Het gekste wat je ooit hebt gedaan?
4: Ja, maar jammer dat ik er al uit ben.
0: Maar je krijgt nog geen kans hier, hè?
4: Ja, dan ga ik gek.
0: Wat is je tactiek voor ronde 2?
4: Meer spotten, denk ik, waar lege plekken zijn.
0: U bent derde geworden, hoe heeft u dat gedaan?
5: Ja, ja, ik doe dit al jaren, weet je. Bij huisfeestjes win ik ook altijd. Ik ben gewoon fanatiek, weet je.
0: Je weet de partytrick is winnen of heel goed zijn in de stoelen dan.
5: Ja, toch gewoon fanatiek zijn. Gewoon even gewoon je billen shaken waar die stoel is, weet je. En dan heen en weer gaan.
0: Een super grote stoelendans, maar hoe kom je hierop?
6: Dit is de directrice, Michelle Wilderom, die af en toe hele bijzondere ideeën brengt. En dan gaan we gewoon uitvoeren en dan gaan we het gewoon doen.
0: Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
6: Ja, hartstikke leuk. Ja, je ziet het zelf ook op het veld. Het is echt een mengeling van heel veel Rotterdammers.
0: Super divers.
6: Super divers. En dat stimuleren we ook. De buurt reageert er heel goed op. Vrijwilligers komen overal vandaan. Dus we zijn echt een soort van broedplaats voor... gekkigheid eigenlijk.
0: En besef, er waren dus gewoon prijzen. De derde prijs kreeg €75, de tweede prijs kreeg €150 en de eerste prijs kreeg €250. En wie die had gewonnen? Een klein meisje van 7 die in de ochtend besloot om gewoon buiten te gaan spelen. Je hebt gewoon gewonnen, hè?
7: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
8: Mag ze focussen?
7: Gewoon me focussen.
0: Je bent 7 jaar en je hebt die honderden mensen gewoon verslagen. En wat ga je met de prijs doen?
7: Weet ik nog niet.
0: Nou, veel plezier ermee.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: Phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Stuur je request in de NPO Luister-app. Dat stelt echt niks voor. Sluwe Olly en Jazinho hoor je zo. En ook Hoog komt eraan.

alles. Je kunt er ook luisteren via Phonix. Een hele chille app, dus zeker een tip waard. En ik check alle berichten die binnenkomen zelf. Nou, je weet waar je me kunt vinden. Drop even je request in de Amp Your Luister app. En wie weet hoor jij hem zo na Turn It Up.

0: Good in the morning, Jamie Joy. Als ik naar het weer kijk, denk ik echt van... Hey, Jamie, breng even wat joy dan.
1: Jamie Joy. Weekend Request.
2: Ik ga zo stuk. Ik zeg altijd, naast je request kun je in de Ampere luister-app ook gewoon berichtjes sturen, voice memos als je me iets wil vertellen. En deze ochtend komen er alleen maar klachten over het weer. Ivo die zegt, ik heb gewoon een hoodie en een lange broek aan. Nanda, die wilde ook even klagen over het weer.
3: Nou schat, scheen de zon maar, want hier in Vlaardingen is het koud en de zon schijnt niet. Maar het zonnetje is wel zeker op de radio te vinden.
2: Nou, dankjewel, daar ben ik blij om. Maar wat is dit toch met Nederlanders? Als het warm is, waar ik echt van hou, dan is iedereen aan het klagen, want het is te warm. En nu gaat die zon weg, gaat de temperatuur zakken naar gewoon gemiddeld 24 graden. In je normaal leven. En dan is het ook niet goed. Met wat word je wel blij? Hopelijk met muziek op Vanix. Dus laat me weten met welke track ik je blij kan maken. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Claire die heeft ook nog een berichtje gestuurd.
4: Goedemorgen, Jamie Joy. Ik ben weer uitgeslapen. Oh my god, ik heb zo lang geslapen.
2: Lekker zeg.
4: Maar er zijn een paar van die rupsharen op me geland. Weet je, van die eikenprocessierups. En die branden en jeuken. Echt, ik word er helemaal gek van. Maar verder gaat het goed. Ik ben weer helemaal klaar voor je show.
2: Nou, dat vind ik fijn. En ik ben jaloers dat je weer hebt uitgeslapen. En mocht je een tip hebben voor de jeuk van Claire tegen de eikenprocessierups. Ik heb geen idee, maar kan je ook gewoon laten weten in de NPO Luister-app. Rog wil iets van Tupac horen, dus ik beloof je dat dat er aankomt. Maar eerst de request van Michelle.

0: klonken zo schattig. Maar ik ben nog altijd de baas van de tweelingen, want ik heb twee keer een tweeling. Van 22 en van 12. Alsjeblieft, pielen, alsjeblieft. Als je die kan draaien, maakt mijn dag weer helemaal goed. Ciao, ciao.
1: Weekend Request. Baby Joy.

Een track voor een situatie. En de situatie van vandaag heeft te maken met ouders of mensen die ouder willen worden. Iedereen krijgt hiermee te maken. Wat het is, vertel ik je zo naar Jo Silvio en Young Felix. Dit is Toxic.

0: met Tornado hoorde je. En ik ben erachter gekomen dat er een rekenfout zit in de manier waarop we ons leven hebben ingedeeld. En vandaag zoek ik een toepasselijke track bij deze situatie.
1: De situatie soundtrack.
0: Want ik heb dit probleem een beetje voor me uitgeschoven, maar mijn kinderen worden volgende maand 4 en ik realiseer me dat dan het echte probleem begint. Dan hebben ze 12 weken per jaar vakantie. En ik krijg er maar 5. En ik krijg hier een error van in mijn hoofd. Dit klopt niet. Hoe de F ga ik dit doen? En ik weet dat het al jaren zo gaat. Hè? En als jij kinderen hebt, denk je, oh, het komt allemaal wel goed. Dit heb ik ook ieder jaar. Maar vroeger, ik was gewoon bij opa en oma. Tegenwoordig werken alle opa's en oma's nog. Tenminste, die van ons wel. Dus ja, ik vertrouw er ook wel op dat het goed gaat komen. Maar ik denk gewoon, ik heb een soort frustratie in. Maar dat ik denk, wie heeft bedacht dat dit een goed idee is om alle ouders hiermee op te zadelen? En als je nog papa of mama moet worden, nou, dan weet je wat je te wachten staat. Want dit is gewoon de realiteit. Nu zoek ik een toepasselijke soundtrack voor deze situatie. Want de zomervakantie is afgelopen vrijdag officieel voor heel Nederland begonnen. Alle naar school gaande kinderen, die zijn 6 weken vrij. En ja, welke track past daarbij, bij die situatie dat jij gewoon moet werken en je kind langer vakantie heeft dan jij? Ik hoor het graag van je. Laat het me weten in de NPO Luister app. De leukste, grappigste suggestie, die ga ik zo draaien. Welke track is de situatie soundtrack vandaag?

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: alle kinderen in Nederland, alle schoolgaande kinderen in Nederland moet ik zeggen, hebben officieel vakantie.
1: De situatie soundtrack.
0: En ik vroeg me af welke track past bij die situatie, want die situatie is absurd. We doen het al jaren allemaal, iedere ouder doet eraan mee, maar er klopt geen bal van, want je krijgt 5 weken vakantie van je werk en je kinderen krijgen er 12 van school. Hoe kan dit? Claire die zegt in de NPO Luister, ja, dit is echt een moeilijke. Die vindt het moeilijk om er een track bij te verzinnen. Ver die komt met vakantie van Dope Boy en Jonna Fraser. Goeie, maar ik denk dat we beter kunnen. Shams die zegt FML van Young Felix en Moola B. Kijk, dat is dus echt Fuck My Life. Die is perfect, maar ik vind hem ook wel een beetje hard voor de zondagochtend. Melissa komt met It's Not Right, But It's Okay. En dan ga ik toch voor de suggestie van Ivo. Want die is heel creatief. Die zegt Gin and Juice van Snoop Dogg. In de clip gaan de ouders weg en blijft hij home alone. Ik hoop dat we allemaal geleerd hebben van de film Home Alone dat het niet oké is om je kind alleen te laten. Maar creatief vind ik deze suggestie wel. Dus daarom nu bij Funnix Gin and Juice. En dat is ook wel wat je kan gebruiken als ouder deze zomer. Snoop Doggy Dogg.
2: I'm serious. What do y'all think?

request van Nanda. En als je ook een request hebt, drop hem even in de NPO Luister-app. Wie weet hoor je hem zo hier bij Funnix Weekend Request. Zometeen heb ik ook een classic voor je en mag jij bepalen of ik die ga draaien. Maar eerst

0: werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Jones. Chip Charles en Jairzinho hoor je zo met Bonfire.

gisteravond was ik op TikTok aan het scrollen. En toen kwam ik een filmpje tegen van Destiny Child. Toen ze nog met z'n vieren waren. En ze zongen Say My Name. En Beyoncé die was gewoon al haar solo carrière aan het aankondigen. Want iedere keer wanneer...

0: de meeste stemmen gelden. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je dat niet wil. Voice memo's, die tellen voor 2 punten. Ga je Say My Name van Destiny's Child zo horen of niet? Het ligt in jouw handen. Dit is Phonics.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: je hem zo op Funnix hoort. En je kan je stem uitbrengen in de NPO Luister app met aan als je die classic zou willen horen. En gaan als je dat niet wilt. Tamara, die stuurde een voicemail in.
1: Even hallo, we hebben het over Destiny's Child. Natuurlijk blijft dat aan. Kom maar door hoor.

om deze classic. En Tamara was niet de enige die aan heeft gestemd. Ook Rog en Ivo TV1 die stemmen ook op aan. En ik ga je zeggen, de stemmen zijn sterker nog 100% op aan. Oh nee, niet. Tosca komt nu binnen met gaan. Ik ben zo klaar met Beyoncé, zegt ze. Ik ga stuk. Oké, nou, je kunt nog steeds je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. Jij bepaalt of je Say My Name van Destiny Child zo hoort of niet. App aan of app gaan. Ik ben heel benieuwd wat de uitslag gaat worden.

0: los te gaan. JJ, deze is sowieso aan, aan, aan.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Vandaag mag jij bepalen of je Destiny Child met Say My Name op de radio gaat horen of niet. Door aan of gaan te appen.

0: gegaan. En anderen zijn weer heel tijdloos. Even kijken, Charissa, die heeft ook nog haar stem uitgebracht.
1: Ik kan echt best begrijpen dat sommige mensen echt helemaal klaar mee zijn bij Beyoncé en zo. Ze komt veel te vaak op de radio, maar dit... Ja, dit moet gewoon gedraaid worden.
0: Ik ga stuk. Ja, er waren een hoop mensen met je eens. Bij de tussenstand was er maar één persoon die op gaan stemde. Maar is dat zo gebleven? Daar gaan we nu achter komen. Destiny Child mag blijven. Say My Name hoor je nu bij Funnix Weekend Request.

0: en samen in de hoop dat ik het ze ook samen ga zien doen. En wat mij betreft is dat vandaag een beetje fout.
1: Weekend Request. Baby Joy.

mede dankzij de request van Claire met Beetje Fout. Zij gaat ze vanmiddag zien op Kwakkel Festival. Als je ook gaat, heel veel plezier. Ik heb nu nieuwe muziek van Ronnie Flex voor je. Caribbean Girl. Dankzij de request van TV1 heb je ook een request. Drop hem in de NPO Luister app. Dan hoor je hem misschien zo bij Funnix Weekend Request.

zoek naar nieuwe artiesten om op Phoenix te draaien. Buiten alle bekenden wil ik juist artiesten horen die we nog niet draaien op Phoenix, die we moeten kennen. Ken jij iemand, een dame, een heer, maakt niet uit, vriend, vriendin, familielid, laat het weten in de NPO Luister app. En wie weet, draai ik hem.

Drake en Nicki Minaj hoorde je met Make Me Proud. Zometeen de request van Danny. Die wil graag Chanel van GP uit G, Brian MG en Izzy SB horen. Als je ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister app. Dit is Astronaut in the Ocean.

0: vakantie. Zou jij alsjeblieft willen boefdraaien? SPM geeft ons maar. De Vesa is lid van de show van Jamie Joy is lid.
1: Weekend request.
2: Jamie Joy.
3: Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Wow. Wow.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnyx FM op TikTok.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Jo. Een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Funx. Die hoor je zo meteen. Maar KM en Nidali, die hoor je nu.

de playlist die sowieso al leeg is. Want jij bepaalt op zaterdag en zondag hoe die playlist eruit ziet tijdens Weekend Request. Maar om 11:55 is die spot speciaal gereserveerd voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Vanix. En denk jij nu van, ik weet ook nog een artiest die jullie echt moeten draaien. Die volg ik op social media, of het is een familielid, of het is een vriend of vriendin. Volgend weekend heb ik weer een spot vrij, dus stuur dan vooral jouw suggestie door in de NPO Luister app met een berichtje van voice memo. En onderbouw ik even waarom die artiest op Vanix gedraaid moet worden. Stephanie, die heeft me nu ook gevonden in de NPO Luister app. En zij zegt, ik kan niet bellen of een voice memo sturen, want ik ben op werk. Maar jullie moeten Sky Indie draaien. She's the best en ze verdient meer bekendheid. En toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon doen. Haar track Karma hoor je nu bij Vanix. Dit is Sky Indie. En als je het hard vindt, show some love in de NPO Luister app.

Yo, met Bonnie en Clyde hoorde je. En zometeen heb ik zin om een spel met je te spelen. Het spijt, grab the mic is echt super makkelijk. Jij krijgt een woord van mij en dan ben ik benieuwd of wij aan dezelfde tune denken door dat ene woord. Maar eerst nog Pop Smoke en Chris Brown met The Woo Baby bij Funnix Weekend Request.

heb de mic. En ik zei het net al, het is heel simpel. Ik heb zometeen een woord voor jou, die verzin ik niet. Die komt uit mijn rad. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken waar dat woord in voorkomt. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Zo simpel is het. Nou, dan ga ik maar mijn rad spinnen. Het woord vandaag is baby. Baby. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord baby in voorkomt? Laat het me weten in de NPO Luister-app, stuur een berichtje. Of als je de naam niet weet of whatever, kan je ook een voice memo sturen. Hè? Gezellig zingen, vind ik altijd leuk. Het woord vandaag is baby.

0: aan welk track moet jij denken bij het woord baby? Diallo, die stuurde een voice memo in.
1: Hey Jimmy, Joyd. Ja, dat zijn natuurlijk niet meer zo waar ik moet aan denken. Baby girl van Beyoncé of J My Baby. Dus ja, zijn wel verschillende nummers.
0: Ja, maar ik ben op zoek naar de track waar het meest aan gedacht wordt. Ik had verwacht dat mijn baby van Jay vaker genoemd zou worden. Maar Diallo was de enige. Edie komt met Have a Baby van hij die niet genoemd mag worden. Als je de track kent, dan weet je wie ik bedoel. Maar die ga ik dus absoluut niet draaien. Een track waarvan ik had verwacht dat hij veel ingestuurd zou worden is deze.
2: JJ, dan denk ik gelijk aan Justin Bieber met Baby.
0: En ik denk dat er een grote kans is dat jij daar ook aan moest denken, maar dat je dacht, die ga ik niet sturen, want die wil ik niet horen. Op van niks. Jasper kwam met Baby Be Mine van Michael Jackson. En ik zelf dacht aan Baby By Me van 50 Cent, maar ook daar ja, was ik de enige in. Om heel eerlijk te zijn, er is geen track die er bovenuit springt. Ik had echt verwacht bij Baby dat er wel een track zou zijn waar iedereen massaal aan moest denken. Maar dat was niet het geval. We zijn all over the place. En daarvoor heb ik gewoon gekozen voor de suggestie van Claire. Want ik weet dat zij dit nummer heel leuk vindt. Ze vraagt hem vaak aan. En dat zij hier ook het woordje baby weer in heeft gevonden. Terwijl het niet voor de hand liggend is. Ja, dat vind ik dan toch wel knap. Dus daarom deze dankzij Claire.
3: Hou me vast als je baby.
0: Bokusam en Brian MG hoor je nu bij Funnick's Weekend Request. Heb jij ook een request? Drop hem in de NPO Luister app. Want ik ben de laatste paar van deze ochtend aan het inplannen.

0: Chefante met Baga.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.
0: Ja, de ochtend is weer voorbij gevlogen, hè? Maar ik vind echt dat je een goede playlist hebt samengesteld. Ik heb zo genoten deze ochtend. En als je net intuned bij Weekend Request, bepaal ik dus niet wat ik draai, maar jij. En aan de hand daarvan wordt die playlist samengesteld. En soms denk ik, nou, hè? Mag wel wat vrolijker, mag wel wat gezelliger, maar vandaag was hij echt weer on point. Ik heb nog een paar leuke requests klaarstaan. Zo hoor je dadelijk claimen van Jay en Tatjana, die stuurde in de NPO Luister-app. Heb jij ook dit lekkere nummertje van Fresh voor mij? Want dat is echt een vibe. Mocht je ook een request hebben, drop hem in de NPO Luister-app. Want ik heb nog 2 spots. Dus wie weet hoor je hem dan zo. Maar dit is eerst Rozen en Blaadjes van Lassa, Christian D en Fresh.

gaan schouwen op North Sea Jazz Festival. Bless you. Je hoort haar last bij Weekend Request. Zometeen nog de badders van Chavante, Kulas, Oiki en Kans. Maar eerst Frenna, John de Vreese en Dopeboy met After Party. Dit was het weer voor mij. Ik ben er volgend weekend, maar blijf vooral luisteren, want zometeen is Chanel

0: De laatste request van deze ochtend. De Baddest hoorde je. En nu komt ook de Baddest van Fanix.
1: Wat lief van jou, schat. Oh, ik ben gelijk weer helemaal enthousiast. Ik ben vandaag echt in een extreem goede stemming. Ik voel me ook een beetje een vent. Weet je waarom mijn stemming goed is?
0: Nou, vertel.
1: Ik heb gisteren voetbal gekeken en wat een
0: jij bent helemaal om, hè?
1: Ja, ik ben helemaal om. Ik ga ook de Premier League kijken. Manchester ben ik voor. Ik heb het allemaal al besloten, maar jij beseft niet. Gisteravond 10 goals zijn er gescoord, hè? Frankrijk tegen Engeland. Engeland heeft gewonnen met 6-4.
0: En nu?
1: Ja, nu is Engeland derde en Frankrijk vierde. Dus het was eigenlijk de troostfinale. Maar het was
0: ze konden sowieso niet meer winnen.
1: Ja, ze konden sowieso niet meer winnen, maar het voelde als de finale. Want ja, vanavond, we weten allemaal een beetje wat er gaat komen. Argentinië gaat toch winnen met 2 rode kaarten voor Spanje op een of andere manier, terwijl ze niks hebben gedaan. Maar ik wil toch even, misschien ga ik hier te diep in. Ik wil gewoon even weten, voor welk team ben je? Ben je voor Argentinië of ben je voor Spanje? En, laten we even een gokje doen over de uitslag. Wat denk je dat het gaat worden?
0: Laat het weten in de NPO Luister.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vice FM op TikTok.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel, ben je voor Argentinië of ben je toch voor Spanje? Doe ook even een gokje van de stand in de NPO Luister-app terwijl je luistert naar MHD en het is Molly.

0: Engeland op weg naar de vierde. Bukayo Saka. En zo wordt het langzaam maar zeker toch wel pijnlijk voor Frankrijk. Want of er nou daadwerkelijk iets op het spel staat of niet. 4-0 afgedroogd worden bij rust. Dat is...
1: Ja, dat is pijnlijk. Gisteravond was weer prachtig. Hè? 10 goals in een span van 90 minuten. En ik ben echt een beetje verdrietig dat het vanavond klaar is.
2: Chanel. Bijna uitzending, Macy.
3: Hey Chanel, goedemiddag.
4: Hey Tante Chanel.
5: Hey Tante Chanel, schatje van me.
6: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
7: Hé, hey, jij bent kapot grappig. Geen op een stukje in mijn eentje.
8: Chanel. Chanel.
1: Ja, Saka. Hij moet die avond in de kleedkamer 5 strippers hebben gehad van die trainer van Engeland. Het moet! Hij heeft 3 goals gemaakt. Echt, voor mij en voor heel veel mensen, misschien jou ook, voor mij was dit de finale. Maar dat gaat me niet weerhouden van vanavond de stad ingaan om lekker in een café te gaan kijken. Weet je, gewoon dat gezellige gevoel van met wild vreemden kijken en samen schreeuwen en vieren naar een tv. Echt, als je een man bent die nu luistert, die altijd voetbal keek. Ik begrijp het, nu pas. Voetbal is de reality tv voor mannen. Dit is jullie Love Island. Dit is jullie Ex on the Beach. Ik snap het nu pas. Dus ik ga gewoon meedoen vanaf nu. Premier League, ga kijken, begint binnenkort. Man City, ik heb al gekozen, alles. Maar toch wil ik even met je gaan kletsen over de echte WK-finale van vanavond. Argentinië versus Spanje. En jij en ik weten beide toch, diep van binnen, Argentinië gaat winnen. Of zijn jij en ik te diep in die TikTok-conspiracy van FIFA gegaan? Ik weet het niet. Of hebben we gewoon ogen en verstand? Laten jij en ik het erover hebben. Ik vroeg je net al even kort, weet je, wat, voor wie ben je? En wat denk je dat de stand gaat worden? We kregen al wat reacties van bijvoorbeeld Celeste. Ik ben team Spanje. Ik gun die Messi helemaal niks. Maar Argentinië zou wel wereldkampioen worden. Ryan die zegt sowieso Argentinië. Heel jammer, want jullie kijken buiten het WK nooit voetbal. En nu gaat iedereen erin mee dat FIFA wil dat Argentinië gaat winnen. Ze zijn gewoon te goed. En niemand kan dat aan. Nou, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw mening hierover. Pak je NPO-luisterapp erbij. Ben je team Spanje of team Argentinië vanavond? En wat is jouw voorspelling?

0: hoog. Trobi K.A. en Jade Lauren. En we kregen een memo van onze grote vriendin Melissa.
1: Ik hoop dat Spanje gaat winnen. Want ik gun Argentinië het niet. Want Argentinië speelt koude vals. Helaas. Maar ik hoop Spanje.
0: Ja, ik vroeg aan jou. Wat denk je dat het vanavond gaat worden? En voor welk team ben je?
2: Phoenix Chanel. Chanel.
0: Ja, ik heb het natuurlijk over de WK-finale. Ik ben er helemaal ingestapt dit WK. Voetbal is me alles, voetbal is mijn ziel. Dus we gaan er gewoon lekker over kletsen. Want ik merk ook dat het gewoon leeft bij de mensen. Diana die stuurt in de NPO-luister-app na 3-1 voor Argentinië. Al zou ik wel willen dat Spanje wint. Jasmina stuurt Team Spanje. Die spelen gewoon het mooiste voetbal. Ik zeg 3-1 voor Spanje. Oké. Anna zegt Team Spanje. Die gaan Argentinië gewoon lesgeven vanavond. 4-1. Ik zei het eerst. Moos zegt, ja, ik ben helemaal Team Niemand. Ik ben Team Spektakel. Mij maakt het niet uit wie wint. Als we maar geen saaie 0-0 penalty situatie krijgen. Maar, als ik eerlijk ben, zeg ik 4-2 voor Argentinië. 4-2! Echt een slechte avond hebben dan, hè. Issy, die stuurt een memo.
3: Ik hoef er vanavond maar één naam op te noemen. Eén naam. Rechts buiten, linkerpoot. Niemand anders dan Lamine. Niemand anders dan Lamine Yamal. Hij zit er tot nu toe nog niet heel goed in. Hij draait niet zoals hij bij Barca draait. Maar let op vanavond. Die Argentijnen gaan het zien wat Bali is. 2-0
0: Spanje. 2-0
3: Spanje.
0: Nou, ik moet je wat vertellen. Hè. Je moet, weet toch, even disclaimer, gokken slecht. Je niet gaan gokken. Maar ik heb dus al vaker de standen goed voorspeld. En als ik even mijn situatie gebruik, zeg ik inderdaad 4-2. Argentinië. Lamine maakt één doelpunt. Messi

Rihanna, Joe Duet Filet. We gaan het niet hebben over Rihanna, we gaan het hebben over Usher. Want heb jij Usher zijn billen ook gezien of niet? Chanel. Ja, Usher is concerten aan het geven. Of ja, je moet het eigenlijk stripteases noemen. Want tijdens de performance van zijn nummer Sensual Seduction, hij stond dus met zijn rug naar het publiek. Geen shirt aan. En hij staat zo op uit de bed. En hij trekt zijn broek omhoog. En hij had geen onderbroek aan. Je zag gewoon full cheeks. Allemaal vrouwen schreeuwen: oh mijn god, Usher! Dus nee, jouw vrouw mag niet naar een Usher-concert. En aan Usher zelf, hè, mocht hij toevallig luisteren: Unk, is klaar. Er staan 16-jarige meids naar je billen te loeren. Dat weet je, laat het. Laat het, gewoon laat het gaan. Marilyn in de comments zegt: een getrouwde man en vader, by the way. Anna comment: hij en Chris Brown zijn in een wedstrijd wie het verst kan gaan tijdens een concert. En Kylie comment: ik krijg plaatsvervangende schaamte. En weet je, soms wou ik dat we al van die futuristische lenzen hadden die jij nu in had, en dat ik nu de video kan streamen in je hoofd. Want dit nummer is voor nu voor eeuwig voor mij verpest. Ik zie alleen maar zijn billen. Zoek het op, dan hebben we hetzelfde probleem. Het is toch gezellig samen.

0: Surinamers willen iedereen en zijn moeder claimen, hè? En al helemaal als het om artiesten gaat.
1: Onyx, Chanel.
0: 2018 Twitter-tijden ging het gerucht dat Burna Boy Surinaams was. En heel eerlijk, toen ik dit net las, weet je, laatst was net de eerste tune die daaraan kwam. Ik dacht, oh ja, dat kan wel misschien, maar hij is gewoon Ghanees. In Suriname claimen ze Frenna ook, hij is ook gewoon Ghanees. Maar ik snap niet waarom we dit doen, want we hebben genoeg succesvolle Surinaamse artiesten. Jonna Fraser, Pook, Architrex. Maar nee, wij Surinamers, wij zijn een gierig volk. Want in de commentsectie van Young Felix' nieuwe snippet is de topcomment: Felix is Su, ik weet het zeker.

Ja, je hoort het in de vocals. Er wordt Stranang gesproken. Maar kijk, na al die dansvideo's, onder deze tune kan ik bevestigen. Die heupen van Young Felix, hij is zeker niet zuur. Yeah.

0: Heb jij een beetje muziekkennis? Jij en ik gaan het weer eens testen.
1: Breinbreker.
0: En dat gaan we niet doen met van die vreemde kennisvragen. In welk jaar is deze tune uitgekomen? Ik heb daar geen zin in. Weet je waar ik wel gewoon zin in heb? Lekker, makkelijk herken je het nummer op basis van één kort geluidje uit het nummer. Moet wel, toch? Ja, dan Chanel heeft weer een vreemde adlib uit een echte Phonics track gepakt. En ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Ik wil de naam weten. En natuurlijk de artiest of artiesten die op het nummer staan. Nou, ik heb vandaag weer een hele leuke. Ik ga hem weer even een aantal keer laten horen, ja? Ja, pak je NPO-luisteraar erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij deze breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phonics tune komt dit fragment?
2: Pip, pip, pip,

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
5: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon, afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Hoe goed is jouw muziekkennis? Heb jij de breinbreker vandaag gekraakt? Je komt erachter na Toxic van Young Felix. En dit is

Classic, Yo Silvio hier op Phonix. En ja, hoe goed is jouw muziekkennis? Jij en ik zijn het weer eens aan het testen. En ik heb me toch wat vreemde dingen in de NPO Luister-app gekregen vandaag. Ik ben er een klein beetje van geschrokken.

0: Deze vreemde adlib. Uit welke tune komt die? Uit welke tune komt die? Ik ga hem nog één keer laten horen. Ja, van wie is die? Nou, ik kreeg een reactie van Rendel. Die stuurde Killer Kamal. Ik dacht, nou, wat zeg jij nou? Nou, we kregen ook een reactie van Farid. Die stuurde... Ook? Baby Mama op date? En Merel, die stuurde Boekoesam? Maar het goede antwoord is toch binnengekomen. We kregen een memo van onze grote vriend Suleiman.
1: Jij komt niet van hier, hè? Je bent lekker, hè? Kom eens even horen, dan is van Poos.

0: Ja, de breinbreker is vandaag gekraakt. En niet alleen door Suleiman. Jack stuurde het goede antwoord. Marvin. Mara. Reno. Het zijn zoveel mensen die binnengekomen zijn vandaag. En ik moet zeggen, Poke is echt veel te underrated. Heel jammer. Ik hoor de laatste tijd niet even veel meer van hem. Dus we moeten toch wat nog even gaan doen met deze banger.
1: Young Felix. R por qué? Para por eso.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Zometeen hoor je muziek van een artiest die de halftime show van de WK-finale gaat doen vanavond. Ja, de allereerste. En dit is muziek van een man die de Super Bowl halftime show heeft gedaan dit jaar. En ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bad Bunny. Phonics.

0: Nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: Ja, vanavond is de WK-finale, maar nu is het tijd om even je aluminiumhoed erbij te pakken. Want Tante Chanel, die heeft vandaag weer een conspiracy erbij gehaald. Je kan die Messi-Lamine conspiracy toch niet gemist hebben.
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, dus toen Messi 19 jaar was, deed hij een samenwerking met FIFA en UNICEF. Nou, daar werd een foto gemaakt van Messi die een baby was in een badje. Dus oké, we zijn nu 19 jaar later. Er staat Messi tegenover de 19-jarige baby in deze WK-finale. Ik heb het natuurlijk over Lamine Yamal. Beide speelden dus onder het nummer 19. En dat vond ik wel interessant, want in Tarot staat 19 voor geluk, vitaliteit, succes. In de numerologie staat 19 voor persoonlijke groei, leiderschap en spirituele ontwikkeling. Nou ja, eigenlijk meer voltooiing. Het combineert de 1, een nieuw begin, en 9, afronding. En hiermee symboliseer je de cirkel van het leven. Het is allemaal heel poëtisch, maar we kunnen nog dieper gaan, hè? In de TikTok-hole. Lionel Andres Messi. Als je de eerste 3 letters van zijn naam pakt, L-A-M. Dan de tweede 3 letters, I-N-E. Dan spel je Lamine. Is je mind al blown? Zijn je flabbers al gegast? Het voelt voor mij letterlijk als een Wattpad fanfiction. Legendary lovers. Kijk, toeval bestaat niet. Ik weet toch, de wereld is perfect, alles loopt perfect, dat geloof ik. Maar, na die Epstein Island shit en al dat FIFA gedoe. Als ik lees dat het een satanistisch ritueel is, ik geloof het niet, maar... Ja, het is wel raar toch allemaal. Het is toch wel gewoon een klein beetje freaky. Toch, Chavante?
2: Got a letter here from a boy named Bobby.

0: Phonics. En er is iemand weer buiten, Joey AK, maar hij is niet blij met jou en met mij. Maar ik ga het fixen.
1: Voor jullie allemaal, en jullie moeder ook. Ik weet dat jullie niet blij zijn. Ik weet dat mensen ook doen alsof ze blij zijn van Stijn is terug, maar ik weet dat jullie niet blij zijn. Ik weet het. Grak, grak, bam. Brak, grak, bam. Ik weet toch. Wat willen jullie doen dan? Fuck jullie. I'm fuck with these people. Weet je waarom die mensen me haten? Because I'm fuck with these people. Waarom haten ze? Ze willen graag fucken met Stijn, maar ze moeten die Antilliaanse spel gaan spelen. Je weet die Antilliaanse spel toch? Pakool! Bitches, breng some realness in the game again. Voor die bitches rappers. Weet zij ook niet blij, die bitches rappers. En bro, leurt weer van.
2: Phonics. Chanel.
0: Ja, hallo meneer AK. Ik wil u even melden dat ik, Tante Chanel en al mijn Phonics luisteraars wel heel blij met u zijn. En uw tune. En we hoeven geen gra gra gra gra gra. Wij zijn met u. Onthoud dat. Mocht u ooit gra gra gra willen doen bij mensen, meneer AK. Ik en mijn luisteraars hebben uw nieuwe tune zelfs nu hier gedraaid op Phonics. Dus wij zijn veilig, toch?

0: foto is. Ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Period. Joey Aka hier op Funix. Hey, Tante Chanel, die heeft iets voor je, hè? Want vroeger toen je klein was, heb je geleerd samen spelen is samen delen. Maar geldt dat ook voor je wifey?
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. The
1: ja, jij gaat weer eens bepalen wie de klootzak is. Dus pak je NPO Luister-app er alvast bij. Ik kwam namelijk de In My Opinion podcast tegen. 3 mannen met de mic, het ging fout. Want ik hoorde dit gesprek.
4: Girl, my girl can whine on someone, bro. I'm not stressing, bro. Huh? You lot is mad.
5: Your girl can whine on someone.
4: Whine on who she wants to whine on, bro. That's my girl. Are you dumb? What do you mean?
5: Like your actual girl. Like
4: yeah, my wife, bro.
6: Yeah.
4: Could whine.
6: Or is it like face off whine or as in back whine?
4: Yeah, is it back whine?
6: What?
4: Bro, you don't have waistline, bro. You catch her whine, bro.
6: No. My brother said that to me the other day. He's like, yeah, she can have a dance. If I have a dance, I told her it's cool. Yeah. I said, because we got too much ego and pride.
4: Bro, that's what I'm saying. You can't be like us, bro.
6: Yeah.
4: We're too free and wild.
1: Yeah, mag jouw vrouw op je mattie whinen? Niet gewoon je scharrel, vrouw. Moeder van je kids. Kijk, ik heb wel vaker eens gehoord dat Caribbean culture, weet je, een wine is gewoon een wine. Hotata's zeggen, zoenen is net handje geven, beetje die energie. Het is niet zo diep, is gewoon dansen. Dus ja, misschien hebben de podcast bros van net gelijk, hè? Misschien heb ik gewoon een te groot ego. Misschien ben ik niet vrij genoeg. Maar misschien ben jij net zoals ik. En de gedachte van je partner die whined op iemand anders. Ja. Je wordt er toch een beetje heel erg agressief van. Toch? Ja, jij gaat het bepalen. Is dit goed? Is dit fout?
4: Girl, my girl can whine on someone, bro.
5: Like your actual girl. Like
4: yeah, my wife, bro.
3: Wow. Am I the asshole?
1: Ja, pak je NPO Luister-app erbij. Je kan me natuurlijk een berichtje sturen, maar een spraakmemo is het allerleukst. Zijn de podcastbro's te vrij? Of ben ik te gierig naar mijn partner? Ben je niet een klootzak als je je vrouw niet op andere mannen laat whinen?
3: Wow. Am I the asshole?
7: Je bent 100% een KKK. Kakaolo klootzak.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phoenix FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel, mag je wifi whinen op je mattie? Jij komt erachter naar Dada. En dit is Jonna Fraser.

0: En net liet ik je dit fragment horen.
1: Girl, my girl can whine on someone, bro. I'm not stressing, bro. Huh? To you, it's mad.
2: Your girl can whine on someone.
1: Whine on who she wants to whine on, bro. That's my girl. You dumb. What do you mean?
2: Like your actual girl. Like
1: my wife, bro.
3: Yeah.
1: Could whine.
3: Oh, is it like face off whine or as in back whine?
1: Yeah, is it back whine?
3: What?
1: Bro, you don't have waistline, bro. You catch her whine, bro.
3: My brother said that to me the other day. He's like, she can have a dance. If I have a dance, I told her it's cool. Yeah. I said, swear. Because we got too much ego and pride.
1: Bro, that's what I'm saying. You can't be like us, bro.
3: Yeah.
1: We're too free and wild.
0: Ja, zijn hun te vrij of ben ik dus te bekrompen? Kan je Matty whinen op je vrouw?
4: Oh my god, no.
5: Oh my god, I can't believe this.
4: Wow.
0: Nou, veel mensen in de NPO luisterapp vinden het helemaal gestoord. 010-player zegt Tante Chanel, ben je gek? Je zegt het zelf al, mijn vrouw. Dat betekent dat dit soort acties alleen voor mij bestemd zijn. Die broeder gaat lood eten. Niemand gaat aan je vrouw komen. Rustig. Nou, ik kreeg nog een reactie. Ik zou het juist grappig vinden. Ga lekker dansen. Als je relatie alleen al door een wine kapot gaat, was er dan niet al meer aan de hand. Dat stuurt Amani. En ik, ja en nee. Maar ik vind het wel gewoon een reden, ook al was er niks mis om het te beëindigen. Of ben ik gek? Nee, sorry. Als ze mijn man een andere vrouw laten whinen, alsof ze samen de huur betalen, dan is er ruzie onderweg naar huis, stuurt Shania. En Shania, ik vraag me af, waarom laat je hem nog thuiskomen? Hij kan ook met haar mee. Lekker makkelijk voor iedereen. We kregen een memo van onze grote vriend Dogla.
6: Ja, tante Vaka, alles goed toch? Jij bedoelt gewoon droog neuken toch? Maar dat gaat het niet worden, man, toch? Niggas hebben tegenwoordig ook geen respect meer voor elkaar, man. Het is allemaal een beetje... Kom op, man. Daarom ben ik echt die real one, toch? Want ik ga dat nooit bij iemand zijn vrouwtje doen. Never, nooit. Al die nikkers van me, hun vrouwtje zie ik als zussen. Als zusjes. En hoe gaat het in mijn hoofd opkomen om in een club of waar dan ook, op een party of waar dan ook, dat te wijnen voor haar. Ze gaat die rokken voelen, toch? Dan hou op, man. Daarom ben ik de real one, toch? Dogla himself. Ja, man. Big up.
4: Wow. Am I the asshole?
0: Nou, we krijgen nog een reactie van Gino. Haha, Tante Chanel. Wat gaat die Matty daarna vragen? Of hij tussen jullie bed in mag slapen? Ja, ik vind het zelf ook een hele lastige situatie. Maar ik vind ook, iedereen moet zich vrij voelen om te doen wat zij willen. Dus als jij denkt, dit is iets voor mij en mijn vrouwtje, doe het. Misschien zelfs haal je Matty erbij. Ik ga nu een Caribbean tune voor je draaien, ja? Doe het nu.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proef.

zometeen heb ik een verrassing voor je. Ik heb namelijk een auteur in de studio. Een Marokkaans-Nederlands liefdesverhaal dat eindigt in een nachtmerrie. Hoe het zit, hoor je naar Highest Flex. Dit is

0: is je naam van Young Ellie. En ik heb hier een hele mooie, lieve schrijfster in de studio. En ik zou graag willen dat ze een stukje voorleest uit haar boek.
1: Helemaal goed. Amal is inmiddels bijna 1 jaar. Dat zijn een hoop luiers die ik allemaal heb verschoond. Alle badtijden die ik alleen heb gedaan. En nachten die ik samen met Amal heb doorgebracht. Ik ben op. Ik doe nooit dutjes. Vandaag, maar vandaag is de dag. En plof neer op bed. Dan pak ik mijn telefoon om online naar kleding te kijken waar ik toch geen geld voor heb. Als ik hem dan hoor schreeuwen, nou is het genoeg. Gelijk gevolgd door voetstappen naar boven. Mijn hart gaat tekeer. Hij legt Amal naast mij neer en gaat ook liggen. Hier. Haar huil doet mijn hart in 1000 stukjes breken. Ik laat haar nooit uithuilen. Ik ga haar niet troosten, zeg ik zachtjes. Ik krijg de woorden nauwelijks uit mijn mond. Ik ook niet. Oké, dan niet. Huilt ze toch lekker door, mompel ik. Amal is duidelijk nog overstuur. En als ik dan dat lieve gezichtje zie, kan ik moeilijk voet bij stuk houden. Mijn moederhart breekt. Als Zeen haar dan een tik op haar pamperbillen geeft, gevolgd door... Hier, dan heb je wat om te huilen.
0: Chanel. Ja, hier bij mij in de studio zit Firdaus Sabri, de auteur van het boek Mokro Psycho. Ik heb het boek van begin tot eind verslonden. Ik stond het echt te lezen, tanden te poetsen tegelijkertijd. Want ik heb nog nooit een boek gelezen, een Nederlandstalig boek, dat zo goed de complexe ervaring van een buitenlandse vrouw in combinatie met de islamitische cultuur beschrijft. En wat ik zo mooi vond aan het boek is, je hebt ook echt de gesprekken tussen jou, je familie, je moeder, je man, in Derija erbij geschreven met de Nederlandse vertaling erachter. Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Dankjewel, dat is een hele mooie vraag. Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik... de vertaling in het Nederlands was er niks nabij. En ik dacht, als je het gewoon opschrijft in de taal waarin het is gezegd, dan komt het bericht echt wel over. En vooral voor de lezers natuurlijk die dan Derija spreken. En de herkenning komt dan echt binnen. Omdat dat zijn de woorden waarin ook thuis tegen jou wordt gesproken. En dat was eigenlijk de bedoeling van het boek.
0: Ja, de herkenning en het sfeermaken, weet je, in Derija, zo'n poëtische taal, voor heel veel woorden is geen Nederlandse vertaling. Als wij voor 1 woord dan een hele zin moeten hebben met context in deze situatie. Dus ik vond het prachtig. En voor de mensen die luisteren, die het boek nog niet hebben gelezen, ga het checken. Het boek gaat over Lila, zij is 21, aan het studeren om stewardess te worden. En opeens ontmoet ze de liefde van haar leven. Een Marokkaanse man, ook al zei ze altijd, nee, ik wil vrij zijn, ik wil reizen, ik wil niet met een Marokkaan zijn. En het liefdesverhaal is echt een sprookje, maar zo eindigt het niet. Het boek behandelt thema's als seksueel misbruik, huiselijk geweld, en dat vanuit de lens van een jonge Marokkaanse vrouw uit Tetouan. En je hebt dus jouw eigen mooie real-life liefdesverhaal vermengd met hele zware thema's. Waarom heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik eigenlijk gedaan omdat, zoals ik net al zei, de herkenning was voor mij eigenlijk een heel belangrijk punt om uit te schrijven. En soms zie je westerse verhalen en dat is hartstikke leuk. Daar ben ik ook zo ontzettend door geïnspireerd. Door alle Nederlandse, Amerikaanse, Egyptische sprookjes. Maar zodra je iets hoort wat eigenlijk in jouw taal wordt gesproken, dan denk je, oh, dit gaat echt over mij. En dat is wat ik graag wilde voor de vrouwen die daar helaas doorheen gaan. En misschien toch denken dat het aan hun ligt of alleen hun overkomt of hun schuld is. Je bent niet alleen. En ik vond dat de beste manier om zo te doen eigenlijk.
0: Ja, je hebt het ook echt op een hele interessante manier die je ook echt meeneemt in het proces van een giftige relatie beschreven. Daar gaan we zo meteen over kletsen. Maar het boek heeft eigenlijk 1 rode draad die terug blijft komen. De relatie met Lila's vader. Die is er niet. En dat beïnvloedt Lila op heel veel manieren. En dat leidt ook eigenlijk tot de relatie waar Lila niet uit kan stappen. Het lukt haar niet, want ze wil eigenlijk ook niet alleen zijn. Maar het is ook zo ongelooflijk zwaar dat ze er zelfs ook niet meer wil zijn op de wereld.
1: Ja.
0: Waarom heb je gekozen om over dat stukje te schrijven en dat zo erg mee te nemen?
1: Omdat dat een stukje persoonlijk was, dat ik dacht, ik ben opgegroeid zonder vader. En daar begint het verhaal ook. Het begint met dat zij zich afvraagt wie zij eigenlijk echt is. En wat haar omschrijft als persoon. En dan kom je er al snel achter. Dit is wel een beetje spoiler, jongens. Dan komt ze er eigenlijk achter bij de eerste date. Dat ze dan, de jongen met wie ze dan op dat moment een date heeft, vraagt dan, hoe is dat om op te groeien zonder vader? En dan zegt ze, kan je iets missen wat je nooit hebt gehad? En eigenlijk dat is, eigenlijk hoe zij haar hele leven heeft bewogen. En dan kom je naarmate het verhaal erachter dat ze eigenlijk wel een vader nodig heeft. En vooral zij zelf komt daarachter. En natuurlijk ook met grote evenementen zoals een bruiloft. Ja, je wil dat je vader daar is. Dat is zo ontzettend confronterend. En voor mij was dat ook iets wat ik zelf heb meegemaakt. En voor mijn gevoel niet genoeg kunst over heb gezien in mijn omgeving. Waardoor ik dacht, vooral in Derija, dat ik dacht, nou, dat wil ik wel opschrijven en vertellen.
0: Ja, want voor de mensen die het boek nog niet hebben gelezen, die het misschien wel hebben gelezen. Ik zag jouw TikToks natuurlijk en ik zie jouw man op die TikToks en ik denk, hè? Want er staat aan de voorkant van het boek gebaseerd op een waar gebeurd liefdesverhaal. Dus ik dacht, oh mijn god, ja, ben je nog met hem? En hij laat je dit boek schrijven? Wat? Kan je even voor de mensen uitleggen, wat is de grens tussen Lila, het karakter, en jij? Want je hebt er aspecten van jezelf in meegenomen, maar het is natuurlijk een fictief persoon.
1: Ja, inderdaad. Lila en Zane zijn allebei eigenlijk fictieve personages. Het is gebaseerd op mijn waargebeurde liefdesverhaal. Dus dat is waar gebeurd, mijn liefdesverhaal, hoe mijn man en ik elkaar hebben ontmoet. Maar vanaf dan wordt het een fictieve drama-roman eigenlijk. Maar wat dan waar gebeurd is en niet waar gebeurd is, ja, dat is dan te veel om op in te gaan. Maar om het kort te houden, laten we zeggen 85% is waar gebeurd.
0: Nou zometeen gaan we er verder over kletsen over het boek Mokro Psycho. Samen met Firdaus, dit is Raindance.

0: Russian, Rauw Alejandro en Wizkid. En ik zit hier nog steeds in de studio met Firdaus Sabri, de schrijver van het boek Mokro Psycho. Een liefdesverhaal van een jonge Marokkaanse Nederlandse vrouw die alles volgens de regels doet, hè. En toch gaat het fout. Haar sprookje verandert in een nachtmerrie. Het boek behandelt thema's als huiselijk geweld, suïcidale gedachtes en eigenlijk ook de gesprekken met je moeder die je als buitenlandse vrouw het liefst verborgen houdt. Chanel. Ja, ik zei het net al, want ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo goed de complexe ervaring van een buitenlands islamitische vrouw uitlegt. Je schrijft ook in de Derija in het boek met de vertaling erbij. En soms ja, vertelde Lila, het hoofdkarakter uit het boek, iets aan haar moeder. En ja, de Nederlandse vertaling in het boek, dat is sletwijf. Maar in het Derija gaat het wel wat dieper, hè?
1: In de Derija is het bint al-haram.
0: En ja, dit is de echte ervaring van veel vrouwen. Hè? Ik bedoel, ik heb dit ook meegemaakt. Je kijkt naar een man of je groet een mattie van school op straat en je bent een hoer.
1: Ja.
0: Je bent een hoer. En dit wordt alsnog vaak verborgen in de community. Weet je, je kan over alles praten, maar de hemel is onder de voeten van je moeder. Dus dit is hashuma om over te praten. Waarom heb je gekozen om hier toch over te schrijven?
1: Omdat het zo'n intieme relatie is, de band die je hebt met je moeder en vooral Lila. Want Lila groeit op met een stiefvader. En ja, haar moeder is haar alles, omdat ze zonder vader opgroeit. Dus je kan je voorstellen dat je moeder dan extra bijzonder en extra speciaal voor je is. En ja, om zo genoemd te worden door je moeder, dat wil natuurlijk niemand. Je wil de good girl, de perfect girl, de perfecte dochter zijn. Je wil niks verkeerd doen. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. En op een gegeven moment in het boek zegt ook de moeder, maar ik mag dat tegen jou zeggen. Ik mag alles tegen jou zeggen. Ik ben jouw moeder. Maar zo werkt onvoorwaardelijke liefde natuurlijk niet. Pijn is nooit oké.
0: Wat ik heel erg herken en wat ik ook wel eens heb gedacht is, mijn moeder heeft mij gemaakt in haar lichaam letterlijk. Jij zou toch van mij moeten houden. En tuurlijk, mijn moeder houdt ook van me. Maar het is een complexe relatie om een buitenlandse vrouw te zijn die opgroeit, een buitenlandse moeder te zijn. En God heeft daar ook mee te maken. Want in het boek praat Lila vaak over God. Weet je, ze vraagt zich af, is deze giftige en gevaarlijke relatie, is dit mijn straf? Heb ik ooit eens iets verkeerds gedaan? Of moet ik gewoon lijden? Want ja, sabber. En dit thema raakte mij super erg. Ik herkende mij hier ook in dat ik vroeger mijn lijden ging verantwoorden met, is dit Gods plan? Er is zelfs een moment, het is mijn favoriete moment uit het boek, dat Lila eigenlijk, ze heeft haar dochter Amal al en ze is al op het punt van, ik haat deze man, ik wil weg bij hem, ik weet dat het fout is. En dan zegt ze, God, luister, hij is nu koffie aan het halen buiten. Als hij zo meteen thuis komt met de long chicken van de Burger King, dan blijf ik bij hem. Maar als hij dat niet doet, pak ik mijn spullen, ga ik weg. Nou, het is ochtend, hoe groot is de kans dat hij met de long chicken thuis komt? En hij komt thuis met de long chicken. En Lila zegt, ja, maar dan is het Gods plan. Dan moet ik blijven. En ik had niet eens door dat dit eigenlijk komt vanuit religie. En dat wij vrouwen dit soms doen, dat we ons lijden daarmee verantwoorden. Hoe was dat voor jou om dit uit te diepen en op te schrijven?
1: Ja, what are the odds? Voor mij was dat toch, omdat het een dunne lijn is tussen, je wilt dus de goede dochter zijn, de perfecte dochter. Maar daarin, tuurlijk maak je fouten. Ieder mens maakt fouten. En hoe ga je daarmee om? Want daar gaat het uiteindelijk om. Iedereen maakt fouten, maar hoe los je die op? En wat er eigenlijk dan gebeurt in het verhaal is, als je opgroeit tussen heel veel pijn en verdriet en geweld, en als dat genormaliseerd is, dan heb je de neiging om victim te zijn. Dus dan wil je niet passief keuzes gaan maken en levensveranderingen aangaan. Mm. Je wilt wegkwijnen in je verdriet. Je wilt dat iemand tegen je zegt, kom maar hier en ik ben er voor je. En wat rot dat je hier doorheen gaat. Wat kut zeg voor jou. Maar ja, als je al, nou ja, in het verhaal dus, dan weet je al dat Lila dat niet krijgt van haar moeder. En dan moet ze het bij een andere source neerleggen. Want ze heeft geen vader, ze heeft geen moeder. En ja, wie is er dan?
0: De hemel is onder de voeten van je moeder. Je komt toch heel snel dicht uit bij God. En wat ook een van mijn favoriete dingen is aan het boek, is dat het een giftige relatie heel goed en realistisch neerzet. Want het boek gaat eigenlijk, ja, je krijgt scènes, gewoon stukjes uit het verhaal. En in het ene stukje is Zayn een super lieve man. Weet je, hij haalt iedere keer koffie voor de knuffels, de perfect behandelen of de bruiloft. Dat je denkt van wauw. En dan, ja, twee hoofdstukken verder trekt hij weer aan haar haar, schreeuwt hij weer tegen haar, misbruikt hij haar. En dat is ook hoe het gaat in echte giftige relaties. En hoe heb je dit zo goed kunnen neerzetten? Waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Ik heb ontzettend mijn best gedaan om daar een beetje rechtvaardig tot te kunnen vertellen naar de vrouwen die hier doorheen gaan toe. Dus dit is natuurlijk ook voor hun, want je voelt je zo eenzaam, heb ik begrepen. Je voelt je zo machteloos. En om dan films daarover te kijken, die blockbuster movies, die gaan over dat. Ja, dat gerechtvaardigd wordt of dat dan haar schuld is, of dat zij misschien iets heeft uitgelokt. Ja, dat gevoel wilde ik wegnemen en de vrouwen echt een gevoel geven van, je bent niet fout, je ziet het niet verkeerd en elke reden is een reden als jouw gevoel zegt dat dit het niet voor jou is. En daarom heb ik ervoor gekozen om toen een boek te schrijven en geen andere kunstvorm, omdat ik je echt wilde meenemen in de geest van Lila en dat ze eigenlijk natuurlijk heel veel andere problemen heeft. Het is niet op een dag viel ze in een toxic relatie, maar het is ook de band met haar moeder en de band met haar vader. Hoe dat in elkaar steekt, waardoor dat invloed heeft op de relatie die jij aangaat natuurlijk.
0: Ja, het is een prachtige boek. Kijk, ik ben echt niet de grootste lezer in de wereld, maar ik zou iedereen die nu luistert, zou ik echt aanraden om dit boek te lezen. Ik heb er zo erg van genoten. Ik heb zoveel van mezelf erover geleerd. Dus daarom ben ik ook heel dankbaar, Ferdows, dat ik je hier in de studio heb. Mokro Psycho kan je natuurlijk ook vinden op social media. Je hebt gewoon een account. Uit mijn hoofd was het mokro.psycho.
1: Mokro.psycho.book. Of boek uit mijn hoofd. Bijna.
0: Nou, zoek op Mokro Psycho boek. Dan vind je er gelijk. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik ga het boek nog een keer verslinden.
1: Dankjewel.

gaat het nooit raden. Je gaat hem zo meteen ook weer horen in de JM Maaie Show. Gisteren was Maaie er niet. Is ze er vandaag wel? Zometeen ga je erachter komen. Ik ben er in ieder geval volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Nee, ik lieg. Nee, ik ben er wel volgende week weer. Maar morgen ben ik er weer. In welke show? Zal ik het zeggen of zal ik het gewoon een verrassing laten? Je hoort het morgen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag.

0: funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Phoenix.nl.
1: Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jij en Mahi.
4: Ja, zometeen hoor je waarom Mahi zo boos was dat ze haar bord stuk wou gooien. Goed, eerst Jade Lauren.

0: Heerlijk.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
3: De JMI Show.
0: Yes, het is weer zover. En Mai is er vandaag bij.
2: Yay, I'm back.
0: Ja, gisteren was Mai er niet bij, maar ze is er vandaag bij. Hoe gaat het met jou, Sisa?
2: Ja, het gaat goed. En ik heb weer een heleboel te vertellen.
0: Oh ja, jij hebt veel te vertellen. En we gaan zo meteen rond 1:30 jouw eten misschien wel voor je betalen. Je krijgt gewoon gratis eten van ons. Goed, hoe dat zit hoor je straks allemaal. Mai, wat hebben we allemaal te bespreken? Want jij was zo boos geworden.
2: Oh.
0: Jij was zo boos. Jij ging ons nog vertellen. Hoe zit dat nou?
2: Ja, ik had dus eergisteren een bonje met mijn buurman.
0: Oh.
2: Ja, ik ben iemand, je moet gewoon niet aan mijn slaap komen. Of als ik honger heb of zo, dan moet je gewoon niet bijkomen. Dan moet je me met rust laten.
0: Oké.
2: Nu lag ik heerlijk te slapen.
0: Ja.
2: Hoor ik ineens, omdat mijn raam natuurlijk open staat in verband met de warmte, hoor ik mijn buurman beneden onder mij op het balkon om 2:00 s'nachts op TikTok live aan het zitten. Snap je? Dus dat hij was gewoon aan het kletsen, hij was aan het lachen, maar hij was luid.
0: Oh, okay.
2: De hele buurt kon hem horen. Dus ik wacht. Ik denk, kill, ben ik wakker geworden omdat jij op TikTok live zit? Dus jij haalt mij uit jouw slaap om TikTok live? Ik wacht 10 minuten later, ik denk, nee man.
0: Je moest gewoon rapporteren, man.
2: Ik ben het even gaan zoeken op TikTok of ik zijn live kon zoeken, maar ik weet ook niet echt zijn naam. Dus ik ben op het balkon gaan staan. Ik zo, buurman. Hij zo, ja? Ik zo, het is 2:00 s'nachts, hè? We hoeven allemaal jouw gesprek niet te horen hier. Hij zo, oh, excuses. En toen is hij naar binnen gegaan. Mind you, 2:00 later had iemand blijkbaar de politie gebeld, want hij was nog steeds bezig.
0: Oh nee, joh.
2: Hij komt boos naar buiten, probeert mij uit te schelden.
0: Oh.
2: Ja, zij met haar rothond.
0: Ah.
2: Dit en dat.
0: Oké, je buurman is misschien niet aardig, maar met één ding.
2: Nee,
0: dit
2: gaan we op
0: eens.
2: Dit moment niet doen, want anders komen mijn anger issues ook weer naar boven naar jou.
0: Oh shit.
2: Ik werd zo gek. Mijn hele nachtrust was zo verstoord. En toen kwamen mijn anger issues naar boven.
0: Ja, maar ik snap dat niet, want jij gaf aan net, voordat de show begon, dat jij bijna je bord stuk had gegooid.
2: Ja.
0: What about dat dan?
2: Ik zag een bord op het aanrecht en een probleem die ik al sinds kleins af aan heb. Als ik woede heb en onbegrip, dan moet er iets kapot.
0: Oh, wauw.
2: Iets moet kapot. Dus ik zag dat bord en ik dacht, ga ik hem kapot slaan? Nee, want ik heb die borden net nieuw gekocht. Ga ik dit doen? Ja, nee. Want vroeger gooide ik gewoon afstandsbediening gewoon tegen de muur of de telefoon van moeder. Ja.
0: Oh my goodness. Nou, de toekomstige man van Mai die nu luistert, maak haar niet boos, anders maakt ze jou kapot.
2: Ja, gooi ik jou tegen de muur.
0: Oh wow, maar je hebt je toch een soort van weten te managen.
2: Ik heb me weten te managen, want ik vond het niet waard. Mijn bord was te nieuw, dus ik heb het gelaten. Maar ik ging wel terugdenken van, jeetje, ben ik nou zo heftig? Of hebben mensen ook allemaal zo iets met... Ja, iets wat naar boven komt door boosheid.
0: Ik ga dan ook bij mezelf een soort van nadenken. Wat heb ik dan gedaan uit woede? Wat het gekste is zo'n beetje. Ja, ik heb vast ook wel eens een keer iets stuk gemaakt.
2: Jij sowieso.
0: Ik weet misschien wel wat.
2: Oh, yeah.
0: Maar ik ga niet de enige zijn die wat vertelt. Jij luistert nu, je hoort even de juice van Mai.
2: Ja.
0: Je hebt nu iets gekregen. Zometeen gaan jij en ik Mai vertellen wat wij hebben gedaan. Ja, jij en ik hebben gedaan uit woede. Wat is het allergekste wat jij hebt gedaan uit woede? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En dan gaan we het lekker met z'n allen bespreken. En als je wil dat we je naam niet noemen, dan doen we dat ook. Maar ik verwacht wel van je dat je meepraat.

0: Nou, ik vroeg me af waar ze gebleven was, maar ze vragen ze af waar ze naartoe gaat. Jay
1: en Mari. We vroegen je net, wat is het gekste wat je ooit uit woede hebt gedaan?
0: Ja, en Moera die zegt, ik heb zo hard tegen de deur geschopt dat ik daarna zelf naar de huisarts kon. Nooit meer.
1: Oh my god. Selma zegt, ik heb tijdens een ruzie een glas naar de grond gegooid en iemand er geraakt. Oeps.
0: Oei.
1: Oh, dat is ook niet zo slim.
0: Ja, dat is wel minder inderdaad. Kaylee die zegt, ik heb mijn broer een flinke klap gegeven tijdens een ruzie. We hebben het gelukkig later uitgepraat. Ik heb ook een berichtje van Steve binnengekregen.
2: Het is niet heel gek, maar als ik woede heb, dan is geen muur veilig, dan is geen deur veilig. Want er komen echt gewoon gaten in en het wordt gewoon gatenkaas.
1: Oh.
0: Steve, het is wel gek.
1: Ja.
0: I just want to throw it out there. Misschien niet heel gek, maar wel gek.
1: Maar
0: leuk dat je het deelt.
1: Die deuren en die muren zijn wel altijd op je neus.
0: Die zijn wel vaak de klos, inderdaad. Rashid, die zegt, ik heb iemand als...

0: stoot gegeven in een opstootje. Grappig, leuk woordgebruik, Rashid. Hij zegt, dat was een domme impuls, maar eigenlijk verdiende hij het stiekem wel.
1: Oh, ja, die heb je ook altijd, hè?
0: Ja, maar je hebt ook nevenschade daarmee, hè? Collateral damage. Je beschadigt ook jezelf.
1: Ja.
0: Over dat gesproken, ik heb één keer iets gedaan waar ik echt nog steeds spijt van heb. Ik ben niet iemand van die echt groot van spijt is, want ja, je weet, je doet iets en je leert er als het goed is van.
1: Ja.
0: Van deze heb ik geleerd en ik voel nog steeds wel een paar procent spijt in mijn lichaam. Ik heb een keer in een boze opwelling, toen ik uitgedaagd en voelde me bedreigd, toen heb ik uitgehaald naar iemand.
1: Oh.
0: En het is mij echt duur komen te staan.
1: Oh jee.
0: Ik heb diegene geslagen en blijkbaar op zijn tand geraakt.
1: Oh nee.
0: En die bacterie van zijn tand was in mijn hand gekomen.
1: Nee.
0: Wist ik niet dat een mondflora-bacterie van een mens erger is dan die van een hond.
1: Ah.
0: Ja, want als je die van een hond hebt, dan word je gewoon, krijg je gewoon een prikje en dan ben je klaar. Nou, ik ging naar het ziekenhuis omdat ik pijn had. Toen zeiden ze, meneer, misschien is dit niet wat u verwachtte, maar we mogen u nu niet naar huis laten gaan. Ben ik een week lang in het ziekenhuis geweest? Heb ik een week lang in het ziekenhuis gelegen omdat ik zo dom ben geweest om iemand te slaan.
1: Dat had nog anders kunnen aflopen.
0: Ik, aan het einde, toen ik ontslagen was en buiten levensgevaar was, vertelden ze me pas dat ik in levensgevaar was.
1: Oh mijn god. Nou zie je, zo slecht is Bailey dus niet.
0: Jij bent echt raar. Jij bent echt heel raar.
1: Jij ook.
0: Goed, uiteindelijk, het heeft geen zin om dingen kapot te maken als je boos bent. Het is het beste om eigenlijk gewoon goed met je woede om te kunnen gaan.
1: Precies.
0: Je woede mag jou niet overnemen.
1: Nee.
0: Toch? Oké, dan gelukkig. Oké, ik heb J.

chips op een manier, geloof me, ik ga je zeggen, dit heb jij nog nooit gehoord. Ik ga het herhalen, hoe deze persoon chips eet, dit heb jij nog nooit gehoord. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen tijdens Barkie Niet Barkie.

0: Stormzy en Odile hoor je met 24 Hours. Luister, is het normaal om chips te eten met een lepel?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Jamal.
0: Ja.
3: En Jamal zegt, hey JMI, ik eet al jaren chips met een lepel. Niet alleen thuis, maar ook in de bioscoop of op een feestje. Al mijn vrienden kijken mij scheef aan omdat ik dit doe. Maar ik vind het gewoon smerig om bijvoorbeeld met vette vingers aan mijn telefoon te zitten. Ben ik nou Barkie of niet Barkie?
0: Zo heb ik hem nog niet bekeken. Hoe zie jij het? Wat vind jij van
3: Zal ik wat verklappen?
0: Ja.
3: Ja, ik doe dit dus ook, maar ik voeg er ook nog een beetje yoghurt bij.
0: Nee, nee, maar jij bent sowieso extra speciaal. Speciaal.
3: Nou, ja. In het Iraans eet je heel veel dingen met yoghurt, maar ook chips met yoghurt.
0: In het Iraans, no?
3: Ja.
0: Je bedoelt in Iran, zeg maar, vanuit...
3: In het Iraans.
0: Oh mijn god, het gaat echt alleen maar nog slechter met je.
3: In Iran. Oh ja, Iraanse mensen, misschien moet ik het zo zeggen. Ja, nou. Dus ik doe dit ook. En dan maak je er allemaal snippertjes van en dan gooi je het zo in die yoghurt en dan...
0: Ja, oké, maar laten we het even houden bij chips eten met een lepel.
3: Ja, ja, ja.
0: Want ik snap dat er zo'n yoghurt bij komt omdat je een lepel nodig hebt.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar je hebt geen lepel nodig als er geen yoghurt bij zit.
3: Nee.
0: En deze papi, hoe heet deze papi? Jamal. Jamal, broeder van me. Met een lepel, bro? En jij vindt het normaal?
3: Ja, ik vind het best wel oké.
0: Het enige wat ik normaal vind hieraan is dat zijn handen niet vies worden. Jij weet, ik heb een beetje
3: smetvrees.
0: Dat is het enige wat hier legit aan is.
3: Maar jij met smetvrees, hoe eet jij chips dan?
0: Gewoon met mijn vingers, zoals normale mensen dit doen. Sorry, Jamal, ik bedoel het niet lullig. Maar dat is, ik denk namelijk dat je niet Barkie bent. Sorry.
3: Nou, maar misschien vindt hij het ook wel fijner eten. Dan crunch je het zo in die zak en dan pak je een lepel en dan schep je dat er zo uit en dan eet je dat. Kan best wel lekker zijn voor de structuur. Ja, kijk hem niet zo aan.
0: Dit is toch idioot, jongen.
3: Nou, dat kan gewoon.
0: Dan straks gaan mensen nog snoepjes met een lepel eten. Nootjes met een lepel eten. Of dat doe je ook zeker, of niet?
3: Nee. Ik eet wel pizza met mes en vork.
0: Nou, dat is normaal.
3: Ja, dat is oké.
0: Dat is hartstikke normaal. Maar je chips gaan lopen scheppen met een... Je hoort al die... met een lepel. Zie je het voor je?
3: Oh, nou, ik vind lekker.
0: Jij vindt het dus normaal.
3: Ik vind het prima.
0: Jij zegt Barkie.
3: Ja.
0: Ik zeg 100.000 niet Barkie.
3: Oké. Dus als jij in een bioscoop iemand dat ziet doen, dan ga je zeggen je bent niet Barkie.
0: Ik ga niks zeggen, maar ik denk het wel.
3: Oh.
0: Ik ga niks zeggen. Ik bedoel, ik ga niet doen alsof ik normaal ben. Snap je? Iedereen heeft zijn ding.
3: Nee, maar je bent zeker alles behalve normaal.
0: Kan je nagaan als ik je dan abnormaal vind? Hoe crazy je dan bent?
3: Ja, maar jij... Nee. Nee.
0: Wauw, dit wordt persoonlijk. Oké, misschien moeten we even gaan naar jou. Je hoort het allemaal gebeuren. Wat vind jij? Want je luistert wel naar ons. Hè? Maar je vindt dit. Maar je vindt het helemaal oké.
3: Ja, prima.
0: Ik vind het echt crazy. Maar wat is het nou echt? Als je dit normaal vindt, nou, dan zet je gewoon Barkie in de NPO luisterapp. Vind je dit abnormaal? Nou, dan mag je lekker met dikke letters niet Barkie in de NPO luisterapp gooien. En dan gaan we eens en voor altijd beoordelen met elkaar of Jamal normaal is of niet. 1, 2, 3.

0: Chips eten met een lepel. Ja, wat vind je daarvan?
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Mohammed die zegt, niet Barky, je kan gewoon je handen wassen.
0: Ja, maar daar tegenover staat Thomas weer. En die vindt het gewoon Barky. Die vindt het gewoon hartstikke normaal.
2: Ja, nou Samira die zegt, Barky, dit is juist slim. Schone vingers en je controller blijft ook schoon.
0: Dit klinkt...
2: Ik heb daar dus ook mijn mening over.
0: Wat
2: Samira zegt, maar ja, waarom zou dat raar zijn als hij dat met een lepel wil eten? Omdat zijn handen niet vies worden. Dat is een legitte reden.
0: Nee, kijk, als iemand dat wil doen, mag iemand dat doen. Dat is prima. Maar ik mag er wel wat van vinden ook, vind ik. En ik vind het crazy. Lisa die zegt, niet Barky, een lepel voor chips is echt overdreven.
2: Nou, Jessen die zegt ook 100% niet eens, 100% maar ook 1000% niet Barky. Oké, okay, Jessen, duidelijk. Het is wel heftig.
0: Oké, nou al dan tot slot. Die zegt, Barky, ik doe dit ook op mijn werk zodat mijn toetsenbord niet vies wordt.
2: Is wel heel erg verschillend allemaal.
0: Ah, alsof chips eten zo belangrijk is, man. Dat je er dan bestek bij moet hebben.
2: Ja, ja. Nou, zal ik dan maar gewoon naar de uitslag?
0: Ja.
2: Nou, Jamal die eet zijn chips met een lepel, zodat zijn vingers niet vettig worden. Is dat nou Barky omdat hij dat doet of niet Barky? Met 64% van de stemmen is dit...
1: Niet Barky.
2: Nou, toch niet, hè?
0: I told you so.
2: Toch niet, maar wel echt op het randje. Ja, meningen waren heel verschillend, zoals JB.
0: Ik heb er een leuk liedje voor uitgekozen.

0: samen met Dior. Wat op zich bizar is om achter elkaar op te noemen en zo, toch? Christian Day, Dior, you get me. Dat was 30 Degrees. Hey, zometeen gaan we het over iets hebben, Mahi.
1: Ja.
0: Het kan zomaar, het zou zomaar kunnen, hou je vast, dat R. Kelly vrijkomt.
1: Wat?
0: Ja, ik vertel je zo wel meer. Ja, je wil dit weten.
1: Ik wil horen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: FM op TikTok.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: JMI.
4: Ja, misschien komt R. Kelly vrij. Ja, hoe dat precies zit gaan we zo meteen vertellen. Eerst Joey Dwet Filet met Rihanna.

0: show. En over celebrations gesproken. Misschien heeft niemand minder dan R. Kelly binnenkort wel een celebration.
1: Hè? Een celebration?
0: Ja. Want R. Kelly heeft aan Donald Trump gratie gevraagd.
1: Oh my days.
0: Voor de mensen die niet helemaal snappen wat het betekent. Hij heeft gewoon gevraagd of de president hem een soort van pardon wil geven. Waardoor hij dus vrijkomt of op zijn minst eerder vrijkomt.
1: Oh, ik denk wel dat Donald Trump heel erg gehaat gaat worden als dat gebeurt.
0: Hij is al gehaat.
1: Ja, dus het kan toch
0: niet. Whatever. Er zijn ook heel veel mensen die dit geweldig vinden, hè, als hij vrijkomt.
1: Ja, dat
0: stel je voor, de man komt vrij.
1: Ja.
0: I believe I can fly.
1: Ja.
0: Die man pakt toch een keer een vliegtuig, ondanks dat hij vliegangst heeft.
1: Oh ja, ja.
0: Land in Amsterdam omdat hij in Ziggo Dome een concert gaat geven.
1: Oeh.
0: Ga jij dan?
1: Ik ga sowieso.
0: Oh, wat?
1: Ja, het is echt een gehaat antwoord. Maar ik ga
0: jij
1: sowieso
0: dan?
1: Je wil zeggen dat jij niet gaat. Jij bent een grootste R. Kelly fan.
0: Ik stop even muziek hiervoor. Ik stop alle celebrations. Jij gaat gewoon naar R. Kelly concert.
1: Ja, kijk, ik praat niet wat hij heeft gedaan goed. Het is belachelijk wat die man heeft gedaan. Dus ik wil het niet hebben over wat hij heeft gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind niet dat ik niet mag genieten nog steeds van mijn herinneringen. Omdat hij shit heeft gedaan.
0: Ik ga je sterker nog vertellen. Ik ga je vertellen hoe erg dit voor mij is.
1: Oké, vertel.
0: R. Kelly is een van de artiesten die mij het meest geïnspireerd heeft met zijn muziek.
1: Ja, I know.
0: Als songwriter, als muzikant, als zanger. Noem het maar op.
1: Ja.
0: Daarnaast ben ik een van de mensen die in mijn vrije tijd af en toe gewoon een bepaald nummer wil horen van R. Kelly. En dan draai ik die ook.
1: Ja.
0: Ik zal het nooit op de radio doen, want het is mijn persoonlijke keus. Ik val niemand lastig met mijn persoonlijke keus.
1: Ja.
0: Maar ik zou never naar een concert van R. Kelly kunnen.
1: Waarom?
0: Met pijn aan mijn hart zou ik nee
1: zeggen. Waarom niet? Leg maar uit.
0: Ik ga geen money betalen, want dat is het. Die money van een concert, dat gaat iets directer naar de artiest toe. En dan moet ik daar staan, een soort van met z'n allen juichen. Ja, daar heb ik dan wel weer moeite mee.
1: Ja, ik zeg toch tegen iedereen altijd van, kijk, een artiest maakt misschien die muziek en die gaat dan optreden. Maar er komt zoveel meer kijken bij een liedje wat online is of bij een optreden aan mensen die aan het werk zijn. Dus die boycott je indirect ook.
0: Ja, maar ik ga je eerlijk zeggen, die mensen hebben nog niks verloren op het moment dat het concert niet gepland is. Dus als er geen concert van R. Kelly gepland is, hebben ze niet geen werk. Dan doen ze een andere concert.
1: Ja.
0: Zij nemen deze job aan, wetende wat hij gedaan heeft. Kijk, als jij liedjes maakt met R. Kelly en 15 jaar later, 20 jaar later komt dit naar buiten, dan snap ik hem. Maar dan denk ik van, ja, hallo, R. Kelly, he fucked up. Hij is degene die op de blaren moet zitten. De rest van die mensen die op die pokken staan, niet.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik vind niet dat het bij een concert hetzelfde is. Bij een concert vind ik het echt anders, man.
1: Ja. Ik zeg je toch eerlijk, ik zou wel gokken.
0: Ja, nee, dat vind ik eerlijk van je. En ik kan die eerlijkheid ook echt waarderen.
1: Ik ga echt eerlijk zijn, want er zijn heel veel mensen die nu gewoon boos op me kunnen gaan worden, omdat ik dit zeg.
0: Ja, ik heb dat dan weer niet. Ik vind echt dat iedereen zelf mag kiezen en zelf mag beslissen. Maar ik persoonlijk, no way Jose.
1: Ja, nee. En nogmaals, ondanks dat ik zou gaan, betekent dat absoluut niet dat ik de dingen die hij heeft gedaan goedkeur.
0: Ja, maar je gaat toch?
1: Ja, maar het is niet aan mij om iemand te straffen.
0: Ja, maar als je niet gaat, straf je hem niet.
1: Jawel.
0: Als je gaat, beloon je hem. Is het aan jou om hem te belonen dan?
1: Het is aan mezelf om mijzelf te belonen. Om te genieten van iets.
0: Te belonen met belonie.
1: Ja.
0: Oké. Ja, goed.
1: Maar ik ben wel benieuwd hoe andere mensen daarop
0: staan. Ja, ik ook,
1: handelen.
0: Want ik ben het echt niet eens met jou.
1: Nee,
0: man.
1: Maar dus de vraag is, stel R. Kelly komt vrij en hij staat straks ineens in het Ziggo Dome in Amsterdam op het podium. Koop jij een kaartje of sla jij over? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en een spraakmemo vinden we altijd leuk.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers...

0: Komt, ga jij dan naar zijn concert als hij in de Ziggo Dome komt? Ja, dat was de vraag.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show. Funny.
0: Ja, hoe het eigenlijk zit, hij heeft dus gratie gevraagd aan president Trump. En dat heeft me aan het denken gezet. Want stel, die man komt vrij. Ja, ga je dan? Hè? Dat is precies de vraag van het moment. En Mahi zegt, jij zou gaan, hè?
3: Ik zou gewoon gaan. Jij dus niet.
0: Nou ja, goed. Iris

0: kunstenaar.
1: Ja, ik denk dus ook altijd zo. En Jennifer die zegt, als R. Kelly komt, ik ben de eerste die kaartjes regelt. Ik moet vooraan staan. Sorry hoor, ik ben echt fan. Ik keur het niet goed, maar zijn muziek, hallo.
0: Ja, kijk, ik snap het. Ik snap het. Ik ben ook echt fan van zijn muziek. Ik bedoel, TP2.com, 12 Play, dat album. Weet toch? En ga zo maar door. Untitled vind ik trouwens ook een geweldig album. Ga zo maar door.
1: Ja.
0: Alleen... Ja, nee, ja, laten we dat laten. Laat me gewoon apps lezen. Anissa die zegt, absoluut niet. Er zijn genoeg goede artiesten die je wel met een goed gevoel kan supporten. Oké, dat is ook een punt.
1: Lando die zegt, ik koop sowieso een kaartje om het concert te bezoeken. Want dat wil zeggen, die man heeft zijn straf al uitgezeten. En ieder verdient een tweede of derde kans. Ik ben geen god om te judgen. Nogmaals, hij heeft zijn straf al uitgezeten. Fijne uitzending, groetjes.
0: Ja,
1: Lando.
0: Alleen, ja, ik hoor Lando daarin. En ik ga nog verder daarin. Ik vind die zo'n 30 jaar of twee keer 30 jaar wat hij heeft gehad, veel. Ja. Ik vind dat veel. Maar als hij gratie krijgt, heeft hij niet zijn straf uitgezeten, hè, jongens.
1: Jawel, maar je moet weten dat je al wereldwijd wordt gehaat.
0: Ja.
1: Overal waar jij loopt, op deze hele aardbol.
0: Behalve in de NPO Luisterrap. Want ik zie, ik zie toch vier mensen die zouden gaan hier.
1: Dat is waar. En we hebben nog iemand aan de telefoon.
0: Natasha, jij. Wat zou jij doen? Zou je kaartje kopen of wat?
2: Ik zou zeker een kaartje kopen.
1: Zie je, Natasha. Zie je wel.
0: Wat is jouw uitleg hierover dan?
2: Weet je, die man heeft echt wel hele goede nummers gemaakt. En dit is gewoon terug naar mijn jeugd.
1: Juist. Dit doe je voor jezelf.
2: Ik weet niet goed wat hij heeft gedaan. Zeker niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de documentaire niet gezien. Is meer van horen zeggen. Mm-hmm. Wat er is gebeurd.
0: Okay.
2: Maar ik zou wel naar zijn show gaan.
1: Ja. Zo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het wel gekeken en het was heftig. Het is echt heftig. En ik keur het absoluut niet goed. Maar wat Iris zegt, het gaat om de kunst wat mijn eigen herinneringen naar boven brengt. Dus ik ben heel egoïstisch hierin.
0: Ja, dat is het woord.
2: Ja, ik ook.
0: Dat is het woord. Sorry hoor, Natasha, met alle respect. Maar,
2: ja, maar soms moet je egoïstisch zijn.
1: Ja.
0: Waarom moet dat soms? Kan je het uitleggen?
2: Soms moet het gewoon kunnen.
1: Dus
2: ik ben altijd iemand die dingen doet voor mensen. En soms mag je even egoïstisch zijn.
0: Jullie zijn zo erg.
1: Maar nu moeten Natasha en ik dus onze jeugd niet herbeleven omdat die man shit heeft gedaan.
0: Ja, maar luister dan. Jullie herbeleven jullie jeugd, maar iemand anders herbeleeft ook haar jeugd.
1: Ja, maar
0: en want dat gebeurde allemaal in die meiden hun jeugd, hè?
1: Ja.
0: 12 jaar. Deze man heeft allegedly Aaliyah gewoon geraped, hè?
1: Maar wat is het verschil dan naar het concert gaan en het liedje gewoon luisteren?
0: Het liedje luisteren, daarmee steun je ook heel veel mensen die niet de daad hebben gepleegd die hij heeft gepleegd. Bij zijn concert gaat het grootste gedeelte naar zijn zak.
1: Mm.
0: Dat is mijn theorie. En ik sta letterlijk in zijn gezicht soort van te kijken van ja man, en daar heb ik wel moeite mee.
1: Okay.
0: Terwijl als ik die pokken wil luisteren, dan herbeleef ik mijn jeugd op die manier, snap je?
1: Ja.
0: Dan heb ik iets minder die link met R. Kelly. Ik judge de mensen die gaan trouwens niet, hè.
1: Nee.
0: Want zoals Lando zegt, die man krijgt zijn straf. Ja, wie zijn wij dan? We zijn God niet. Dus in die zin, ja. Iedereen verdient wel een tweede kans. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, concert. Voor mij persoonlijk gaat een concert een brugje te ver.
1: Nou, Natasja en ik kopen gezellig een kaartje samen.
2: Ja, ik weet zeker dat Siggo echt wat eruit gekoopt als ik.
0: 100%. Hé, maar wat is dan jouw lievelingsliedje van R. Kelly?
2: I believe I can fly.
0: Daar ben je geen echte fan, man. Sorry,
1: Ignition.
0: Ignition. Snap je? Dit wil ik horen. Ignition. Snap je?
1: I can fly ook.
0: I believe I can fly.
1: Dat is toch wel een grote hit van R. Kelly.
0: Daar ben je geen echte R. Kelly fan. Sorry, man. Daar zijn jullie die commerciële R. Kelly fans.
1: Dan moet je maar naar zijn concert, Jay.
0: Oh, wacht even. Ik die niet naar zijn concert ga, gaan mensen lopen zeggen dat ze geen echte fan zijn. Sorry.
1: Snap je?
0: Ik neem mijn woorden.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
3: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funix betaalt.
4: Ja, vandaag mogen wij weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dus Jay, wat moeten mensen ervoor doen?
5: Heel simpel. Zometeen, als je lekkere muziek aan het luisteren bent die wij voor je gaan draaien, hoor je dit geluidje tussendoor.
0: Bel nu. 0909-3869-3869.
5: Nou, en die telefoonnummer die je hoort, die moet je inderdaad op dat moment dan bellen als jij denkt, nou, ik wil een gratis maaltijd gewoon pakken vandaag. Gewoon dat jullie mijn eten gaan betalen, dat is wat ik wil. Nou, prima. Alleen, je moet ons ook overtuigen waarom wij jou deze gratis maaltijd moeten geven. Waarom? Want er zijn nog 100 andere mensen die deze maaltijd ook willen. Maar er moet een reden zijn waarom jij hem verdient boven iedereen. En jij moet ons dan overtuigen met een pitch, een verkooppraatje. Maak ons aan het lachen. Ontroer ons. Beweeg ons. Motiveer ons. Kortom, overtuig ons.
4: Ja, easy peasy.
5: Ja?
4: Ja.
5: Oké, ik zou zeggen, zet je radio wat harder. Want zometeen, ergens tussen de nummers die ik ga draaien door, komt dat ene geluidje. En vanaf dat geluidje kan je meteen bellen.

0: 3869. Wel nu. Wat eten we vanavond?
1: Sushi.
2: Pizza.
3: Pasta.
2: Kebab.
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
4: Ja, ja, je hoorde het alarm net afgaan. En dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou verdient om die gratis maaltijd te krijgen.
5: Juist, en op het moment dat je ons gaat bellen, dan is het belangrijk dat je je radio een stuk zachter zet, zodat we geen echootje horen op de radio. En begin gelijk meteen. Oké, ja, luister, ik ben D&D en dit is de reden waarom ik het eten verdien. En dan gooi je gewoon je pitch. En dan ga je ons gewoon overtuigen. Je laat ons lachen. Of je laat ons niet lachen. Je gaat ons juist
4: laten huilen.
5: Ja, laten huilen kan ook, hè. Kan ook, hè. Maaije is hier. Die kan wel een potje janken, hoor.
4: Ja, dat kan ik ook.
5: Oké, we gaan beginnen. Waarom moet Van ik jouw eten voor je betalen?
6: Kijk. Hallo. Ja, ik was net bij mijn opa.
4: Dit is heel warrig.
5: Ja, ik snap dat het spannend is.
4: Ja.
5: Maar adem even voordat je begint, want ja, dit is het niet.
4: Was even
5: maar goed, de volgende mag ik proberen. Waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
6: Kijk, ik was net bij mijn opa en oma.
4: Sorry, dit vond ik even grappig.
5: Vond ik ook. We gaan het nog één keer proberen. Waarom moet Vonix jouw eten voor je betalen?
4: Radio zachter, alsjeblieft. Nee, dit werkt ook niet. Twee, eruit.
5: Het gaat niet zo lekker met de bellers voor vandaag, hè?
4: Nee, wel even één tip. Doe je radio even wat zachter, want anders krijg je jezelf weer te horen en dan echo het. Ja?
5: Oké, we gaan het nog één keer proberen. Waarom moet Van ik jouw eten voor je betalen?
7: Ja.
5: Vertel.
7: Hallo.
5: Zeg het maar, hoor.
4: Nou, die gaat er ook uit.
5: Ik zeg eerlijk, we gaan zien dat we vandaag niemand eten geven en zelf gewoon gaan bestellen, hoor.
4: Oh, dat kan ook.
5: Als dit het is, jongens, kom op. We gaan het nog één keer proberen. Waarom moet Van ik jouw eten voor je betalen?
7: Mijn dochter heeft pas haar keelamandelen verwijderd.
5: Oké.
7: Dus ze mocht geen warm eten, voornamelijk ijsjes.
5: Juist.
7: Sinds in die tijd is ze ook, in een paar dagen tijd is ze ook 7 kilo afgevallen.
4: Oh my days.
5: Oh wow.
7: Dus ik wou een vette hap voor haar laten bestellen.
4: Oh, ik zeg je eerlijk, je hebt mijn amandelen ook laten verwijderen 2 jaar terug.
5: En, is dat heftig?
4: Het is het heftigste iets wat je... Ja, dat kan ik niet zeggen eigenlijk, maar het is heftig.
5: Ja?
4: Het is echt heftig. Het doet pijn. Ik was alleen helaas niet afgevallen, want daar deed ik het wel voor.
5: Oké, maar zijn we nu overtuigd met deze pitch?
4: Ik vind het wel sneu. Ik kan dit niet oordelen. Jij mag dit oordelen.
5: Ja, dag, dan ben ik die boeman. Doei. We gaan gewoon we gaan je gewoon het eten maar geven.
4: Ja, want je kan echt niks eten als je amandelen laat weghalen. Het doet zoveel pijn. Je kan niet slikken, je kan niet eens ademhalen.
5: Oké, wat is je naam, broeder? Wat is je naam?
7: Eten, Rafael.
5: Rafael. En hoe oud is je dochter dan?
7: 11.
5: Oh, die vond het vast niet heel erg dat ze ook wel ijsjes mocht, natuurlijk.
7: Dat vond ze niet erg, nee. Maar ze was er op een gegeven moment was in het wel zat, hoor.
4: Ja,
5: snap ik wel. Snap ik zeker. Nou, weet je wat we gaan doen? Wat wil je eigenlijk voor haar bestellen? Wat wil je? Wat mag ze van jou eten?
7: Dat wordt een verrassing, want ik heb niet de mogelijkheid om het aan haar te vragen. Dus ik denk, het wordt gewoon...
5: Een pizzatje of zo. Sushi!
4: Ja, iets wat ze even kan aansteken.
5: Nou, blijf in ieder geval aan de lijn. Dan gaan we ervoor zorgen dat onze producer het gaat regelen. Dat de eten bij jullie aankomt. Gewoon zo simpel is het.
7: It's just one.
4: Heel veel beterschap.
7: Dankjewel, hartelijk bedankt.
5: Is goed, bye bye.

James Hype en Miggy De La Rosa met Ferrari hoor je zojuist. Ja, we hebben een complicated question van Joshua. Ja, stel je voor je gaat trouwen en je partner nodigt iemand uit. Laten we zeggen dat Joshua hier heel veel moeite mee heeft, de persoon die zijn partner wil uitnodigen. Wie dat precies is, gaan we je zo vertellen.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Ja, de verloofde van Joshua wilt iemand...

0: Mogen jouw oude schatjes op je bruiloft komen, Mai?
1: Zeker niet.
2: Jay en Mai.
0: Nee, deze bedoelde ik niet, ik bedoelde deze.
2: Complicated question.
0: In mijn hele fun was ik gewoon, heb ik een ander knopje gedrukt.
1: Maakt niet uit. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je dan gewoon geen antwoord op hebt. En die je ook gewoon liever niet aan je vrienden of familie laat weten. Dan kan je gewoon je hart luchten bij JMI.
0: Helemaal waar. En vandaag hebben we eentje van Joshua. En Joshua die zegt dit. Hey Jay en Mai. Ik trouw over een paar maanden met mijn vriendin. / verloofde natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu ruzie over de gastenlijst.
1: Oh jee.
0: Zij wil namelijk haar oude situationship uitnodigen.
1: Oeh.
0: Ze hebben nooit officieel een relatie gehad, maar wel maandenlang gedate. Ze zegt dat ze nu alleen nog vrienden zijn en ze wil dat hij erbij moet zijn.
1: Hè?
0: Omdat hij haar al jaren kent. Het ongemakkelijk is alleen, hij heeft vorig jaar nog geprobeerd om met haar af te spreken.
1: Oh my days.
0: Ik heb gezegd dat als hij op de bruiloft komt, ik daar echt niet achter sta. Zij vindt dat ik haar niet vertrouw en noemt me onzeker.
1: Hè?
0: Overdrijf ik? Of is dit een normale grens?
1: Het is toch ook zijn bruiloft? Waar hebben we het over? Nee, maar dit kan echt niet. Dit gaat bij mij zo fout. Dus wacht even. Ze hebben wel maandenlang gedate. Maandenlang heb je ook aan elkaar gefriemeld.
0: 100%!
1: En nu wil je met die friemel?
0: Nee, man. En ik ga je eerlijk zeggen, Mai. Als zou je niet gefriemeld hebben. Die guy wil je friemelen.
1: Friemelen!
0: Dus waarom moet hij op de bruiloft zijn?
1: Oh my days.
0: Nee, ik vind het zo... Ik vind dat op het moment dat jij... Jouw partner aangeeft van... Hey, luister, dat vind ik gewoon niet kunnen.
1: Ja.
0: Het feit dat je het vraagt al, hè, dat je een oude friemelaar uit je leven...
1: Oh, jee.
0: Op de bruiloft, op die speciale dag erbij wil laten zijn... vind ik al crazy, maar stel je voor, je zegt het... en je partner zegt dan tegen jou... ja, dat kan niet.
1: Nee.
0: En jij gaat dan zeggen, je bent onzeker. Dan ben je gewoon een gaslighter, man.
1: Zo.
0: Dan ben je in mijn ogen een gaslighter. Maar, aan de andere kant, Mai, want jij en ik zijn het nu eindelijk een keer eens met elkaar... Zijn wij dan niet een beetje onzekere types? Of zijn we niet een beetje te...
1: Nou kijk, onzeker vind ik te heftig. Want ik vind dat zij gewoon geen respect heeft voor hem. Om hem onzeker te noemen. Terwijl hij gewoon een wens heeft. Want het is ook zijn bruiloft.
0: Ja.
1: Maar dat jij en ik het met elkaar eens zijn. Dat is echt een... ik weet niet wat hier gebeurt.
0: Maar stel hè. Ik probeer het even gewoon te begrijpen aan twee kanten. Want elk verhaal heeft twee kanten.
1: Dat zo.
0: Wat als er gewoon helemaal niks is. Op romantisch vlak. En dat... Zij hebben wel gewoon waardeerd als Mattie gewoon normaal.
1: Dan nog moet je ook de wil van de ander, laat maar zeggen, respecteren. Als diegene daar geen goed gevoel bij heeft, is het zo belangrijk?
0: Kijk Mai, ik wil niet die guy zijn die zo blind staart op zijn eigen mening.
1: Ja.
0: Wij zijn het met elkaar eens, dus er zijn nu geen twee perspectieven. Stel je voor je luistert en je denkt hetzelfde als ons. Of je hebt juist een nieuw perspectief op deze zaak of een andere kijk die wij even niet... Ja, niet meepakken of wij zien misschien iets over het hoofd.
1: Ja.
0: Please, reageer even in die NPO Luisterapp. En maak ons dat dan even wijs. Leer ons even dat ding wat wij nu dan even missen. Misschien zijn we te bezitterig. Misschien zijn we te jaloers. Misschien zijn onze ego's te groot.
1: Misschien heeft iemand dit zelfs meegemaakt.
0: Oh, wauw. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Kijk, en voor hetzelfde geld ben je het ook eens met ons. En dan willen we het ook graag horen.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Goed, drop het even in de NPO Luisterapp.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van.

0: Ja, wat als je verloofde, ja, een soort van situationship van jou op de bruiloft van jullie wil uitnodigen? Complicated question.
1: Ja, mannen die zeggen goedemiddag Jay en Mahi, de disrespect van die dame en doen of hij de lulu is, gaat te ver. Want hij vraagt een gezonde grens.
0: Ja, nou, wat hij vraagt vind ik dus ook een gezonde grens, hè. Ja. Maar goed, wat vindt Tarzan? Tarzan zegt, ik kan zelfs hier niet optimistisch op zijn. Hell to the no! Schrijft hij heel met hele dikke letters, hè. Heeft niets met onzekerheid te maken. Het heeft met respect te maken. Andersom zou ik het ook niet doen. En het ligt al zeker niet aan jullie guys. Die vrouw is gewoon niet Barkie.
1: Oh jeetje. Nou, Omar die zegt ook. Toen hij zei, als hij er zou zijn dan. Dacht ik even dat hij ging zeggen, dan ben ik er niet. Maar hij zei, dan sta ik er niet achter.
0: Ja, klopt.
1: Ik zweer het, dat dacht ik ook.
0: Dat had ik ook, toen hij dat zo in de brief zei.
1: Ik zou dat wel zo zeggen, ik ga niet voor je liggen. Van als hij er zou zijn, dan gaat het gewoon niet door, klaar.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Crazy. Even kijken wat Diallo te zeggen heeft.
2: Goedemiddag, Jemai. Dit is groot disrespect. Kan echt niet. Weet je wat ik nog erg vind? Dat je contact met diegene hebt. Dat is nog erger. En nu wil jij hem bij ons Brownlow hebben. Nee, dat kan echt niet.
0: Ja, die is crazy. Ja,
1: gespreekt.
0: Die is...
1: gespreekt, ja.
0: Hey, we hebben Raymond aan de lijn. Hallo, Raymond.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe zou jij dit aanpakken? Ja, en wat vind je ervan?
3: Nou, go. Ik vertrouw eerder een set versleten banden of doorgeknipte remleidingen dan het is een vriend.
0: Wow, dat is een statement. Dat is een statement. Dus zou de bruiloft nog wel doorgaan dan in jouw geval?
3: Nee, absoluut niet. No, go. Ik ga wel op vakantie of zo. Via die bruiloft, maar met die vriend van je, maar niet erbij.
1: Juist.
0: Zo.
1: Ik sta daar ook zo in.
0: Statement.
1: Ja.
0: Oké, er staat Joshua dus echt iets te doen, man. Als ik zo al die reacties moet lezen en ook moet horen. En als ik ook nog eens Raymond hoor. Ja, jij wint er geen doekjes om, joh.
3: Nee, ik wint er geen doekjes om.
1: Maar Raymond, we horen nu wat iedereen ervan vindt en dat zij te ver gaat. Maar wat zouden we hem nou echt adviseren?
3: Ja, gewoon zijn grenzen bewaken en die ook gewoon aanhouden van dat hij daar niet overheen gaat omwille van haar.
1: Ja.
0: Ja, maar is dit wel een goede partner dan, vraag ik me af.
1: Ja.
3: Ik vraag me ook af. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want je nodigt wel een soort van ex gewoon wel uit op jullie bruiloft. Ja. Een ex is niet voor niets je ex.

0: een schandaal is of een relatie.
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens.
2: Ja, ik
1: Kijk,
2: ook.
1: Ik weet
2: ook.
1: Niet of het gelijk niet een goede partner is, want het gaat om een situatie. Maar, want misschien doet ze heel veel andere dingen wel goed. Maar ik zal wel even uitvogelen wat daar is.
2: Ja, maar op het moment dat jij gaat zeggen dat iemand onzeker is.
1: Ja, dat ja.
2: Als jij hem een soort van gaat blackballen alsof hij fout is. Dan is dat een karaktereigenschap die naar boven komt op zo'n belangrijk moment.
1: Voor een ander opkomen omdat hij op de bruiloft moet komen terwijl je man dat niet wil. Je komt ten alle tijden voor je partner op, toch?
2: Het feit dat deze situationship van jou zo belangrijk is. Is eigenlijk een red flag voor onze relatie. Besef ik nu even tijdens deze hele takkie.
1: Maar wat gaan we Joshua nou precies zeggen dan?
2: Nou, eigenlijk wat Raymond ook zei. Gewoon lekker niet komen opdagen op die bruiloft, joh. Toch?
0: Ja, niet komen opdagen, je grens bewaken. Eén van de twee in ieder geval. Maar niet accepteren en dan je grens overgaan. No,
1: nee, want dan absoluut moet je, nee. Niet accepteren.
2: Nee, dan moet je daarna ook niet klagen inderdaad. Als je dit accepteert, dan moet je alles accepteren.
1: Ja.
0: Ja,
1: dan vraag je erom.
2: Hey Raymond, mag ik jou bedanken voor jouw eerlijke mening en dat je dat zo even op de radio met ons deelt?
0: Geen probleem.
2: Ja, wat gaan we nu zeggen, Mai?
1: Nou, dus absoluut niet accepteren, goed gesprek aangaan en je grenzen aangeven en...
2: Run!
1: Nee, dat niet. Maar heb je nou ook een complicated question?
2: Nou, stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl of je kan het gewoon in de NPO luisterapp droppen. Dat mag ook.
1: Kan ook.

0: Alex!
1: Hey Jay, het is zondag.
2: Ja, weet
1: en het
2: ik.
1: Is inmiddels 19:30. Dus mm-hmm. om 5:00 betekent dat er altijd iets online komt.
2: Jazeker. En oh, dit keer hebben we het in onze podcast It's Complicated over een... Ja, best wel, hoe zeggen we, zeer geanticipeerd en complicated situation voor sommigen van buitenaf. Maar voor onze gasten niet. We hadden namelijk twee gasten. Robert en Liza. Robert en Liza hebben een relatie. En ze schelen 30 jaar.
3: Ja, Robert maar op TikTok krijg ik wel de comments van lekker met je vader op stap. En,
1: oh, wat erg.
3: Ja, ik heb nu wel dat als ik met mijn eigen vader ergens loop, dat ik dan bang ben dat mensen een foto gaan maken en dan zeggen ja, ze lopen met een andere vent. Ja, daar ben ik ook bang.
2: Ja.
1: Ja, dus Robert is 30 jaar ouder dan Liza. En ze vertelde over hoe dat is gegaan en hoe zij dat met elkaar hebben met elkaar. Ja.
2: Het was echt interessant.
1: Heel interessant.
2: Er waren ook bepaalde momentjes dat het... want ja, af en toe stellen we ook een beetje kritische vragen. Of dan vragen we door over bepaalde dingen. Zij waren echt super openhartig.
1: Heel
2: dat is wel fijn tijdens zo'n gesprek. Als mensen gewoon wel durven te praten. En niet moeilijk doen. En de hele tijd zeg maar geheimzinnig gaan lopen doen. Terwijl ze zelf op de bank komen zitten. Maar dat was bij hun echt niet het geval. Er waren zelfs momentjes dat ik even begon te denken... Ja... Ja, Robert. Maar goed, hoe dat precies zit, moet je gewoon zelf gaan luisteren op onze podcast. Waar is het allemaal te beluisteren, man?
1: Ja, je kan het luisteren op, en kijken op YouTube, op het Funny Stalks kanaal. Maar ook op alle andere streamingdiensten. NPO Luister natuurlijk, op de app. En gewoon op alle andere streamingdiensten.
2: Wat is eigenlijk de meest grootste leeftijdsverschil die jij hebt gehad met iemand in een relatie?
1: Ik heb zeker wel eens een keer met iemand... 13 jaar leeftijdsverschil gehad?
2: Jonger of ouder?
1: Ouder.
2: Oh, jonger
1: natuurlijk.
2: Jonger gaat hem niet worden bij jou, hè?
1: Nee.
2: Jonger gaat hem echt niet worden bij jou. Oké, crazy.
1: Ik kreeg toevallig gisteren een DM van een jongen die was 23 en die vroeg of ik op jongere boys van, maar nee.
2: Ah.
1: Dat doen we niet.
2: Nou, bij deze jongens, als jullie dit horen, ze valt niet op jonge boys. Ja, want Liza is 27 en Robert is 57.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En de uitdagingen die daarbij komen kijken en de pluspuntjes die daarbij komen kijken, bespreken we allemaal in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken, ga lekker genieten.

0: Liza en FJ met So Amazing.
1: Phonics.
2: De Jay en Mahi Show.
3: Met Jay en Mahi.
0: Ja, het is alweer bijna tijd. Tijd dat wij plaats moeten maken voor onze collega die vandaag een finale heeft. En ik heb het niet over de WK. Ik heb het over talent. Hallo, hier is Youssef.
4: Ja, dit is de finale voor de finale.
0: Juist. De belangrijkere finale als je het mij vraagt.
5: Ja, want wat is er afgelopen week allemaal gebeurd, Youssef?
4: Phonics Talent Summer Vibes. Honderden mensen hebben zich aangemeld voor deze editie. 6 kandidaten uiteindelijk geselecteerd. Nu zijn we aangekomen tot de laatste 3. En die moeten het opnemen in de finale met de opdracht. Maak een tune die je kan draaien vervolgens ook op Phonics.
5: Oh.
4: Een echte zomerse tune. En ik ga het vanavond ook niet alleen doen. Ik heb grote gasten bij mij in de building. Normaal gesproken doe ik altijd geheim met jullie. Maar vandaag wil ik gewoon open kaart spelen. Jullie mogen het weten ook.
0: Nou, de hoofdjury die weten we sowieso al.
5: Ja,
4: Lassa. Lassa in de building.
0: Lassa in de building.
6: We zijn er weer.
0: My guy.
5: Yes.
0: En heb je nog meer dan?
4: Heb ik een man. Ja, met internationale status.
5: Oh.
4: Een man die ook afkomstig is uit een Huls even Hul.
0: Oh ja, zeker. Yes.
4: Niemand minder dan First Man in the building, man.
5: Hey, yes, First Man.
0: First Man.
7: What's up, Jay? What's up, Mai?
0: My guy. Andere mattie van me daar gewoon. What?
4: En oh, nog een guy, man. Uit Aga. Ook met internationale status, man. Hou op, man. Chavante in the building.
5: Chavante. Oké, doe een post dan.
0: Je ziet me niet. Wauw. Hey, waar gaan jullie op letten vandaag in deze finale?
7: Begin jij maar, Chavante.
0: Ja, niet dit doen.
7: Ik denk dat die hitpotentie gaat checken, toch?
0: Yes.
7: Sowieso. Kijken of het een catchy tune is.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een goeie. Dus wij gaan potentieel een track horen die waarschijnlijk dus op de playlist zou kunnen komen, gewoon eigenlijk.
4: Die gaat ook op de playlist komen.
0: Oh
4: ja, man.
0: My goodness, ja, dit is wel een spannende tory, man. Mm-hmm. Hey, die Phonics Talent wordt alleen maar gruwelijker, hè? Want ik weet nog dat het pas begon, waren dit niet de prijzen die je kon winnen, man.
4: Nee, je krijgt budget, €1500 budget om vrij te bestellen aan clips of wat dan ook.
7: Mag ook meedoen?
0: Wauw, nou hey, Youssef, heel simpel bro. We gaan nog een paar poekjes draaien en dan zitten we helemaal ready voor die finale, man.
4: Gaan we doen, let's get it.
0: Ja, succes. Hey, gewoon voor de leuk heb ik even een leuk plaatje gedraaid hier. Of tenminste, klaarstaan hier ook.
7: Wauw, shout out naar jou, man.
0: Ja,
7: Mai. Mooi, nee, Bobby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Funnix. Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, ja, finale time, baby. Funx Talent Summer Vibes door je speakers met nu muziek van Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it.

0: Cijfers.
1: Ja, een hele goede avond en welkom bij Phonics Talent Summer Vibes, de finale alweer. Ja, met je boy Yous uiteraard. Vorige week moesten we helaas afscheid nemen van Shine nadat we eerder al afscheid moesten nemen van Lias en Silla. Eerder dit seizoen en de artiesten die dit seizoen nog steeds kans maken om te winnen zijn Amor 11 en AOP. En wat een prijzen kunnen die gasten winnen. We hebben 1500 artiestenbudget, eventuele optredens bij Phonics Stage, waarvan één optreden ik al bekend kan maken. En dat was bij Parels van de Stad. Ja, op de Phonics Stage. Finale track krijgt uiteraard airplay op Phonics. 6 maanden A&R begeleiding vanuit Phonics. Workshops voor je social, voor je socials. Workshop voor online tips en tricks. Toegang tot Phonics events. Kortom, deze prijs wil je vanavond pakken. En uiteraard moet ik dit doen met mijn hoofdjurylid van dit seizoen. Give it up for the one and only Lassa in the building, man.
2: Yes, we zijn er weer,
1: Voordat ik verder ga, wil ik gewoon eerst aan je vragen, hoe is het om nu dan uiteindelijk bij die finale te komen na al die weken?
2: Ja, het gaat erop spannen, man. Ik heb natuurlijk alles meegemaakt van het begin. En ik heb ze ook echt zien groeien.
1: Ja.
2: Ik hoop ook vandaag dat er gewoon geen fouten gemaakt gaan worden. En dat ze echt hun beste kant laten zien, zeg maar, van zichzelf.
1: Ja.
2: En ik denk zelfs ook van de winnaar mag ook, zeg maar, het lijkt mij tof om ook met diegene in de studio in te gaan.
1: Oké.
2: Okay. Ook als prijs, zeg maar.
1: Hey!
2: Ja, man, mag de beste winnen.
1: Hey! En vandaag hoef je het ook niet alleen te doen, want we hebben 2 top juryleden bij ons in de building. Ze zitten er helemaal klaar voor. De mannen uit Aga, man.
3: Ja, ja.
1: Ik moet het benadrukken, je weet het al. First man, Chavante in de building.
3: Yes, yes, yes, yes.
1: Ja, jullie horen net al, hè, de prijzen die ze kunnen pakken. We krijgen hier nog een extra bonusprijs vanuit Lassa. Vanavond, 3 kandidaten. Hoe ga je vanavond echt kunnen onderscheiden om die prijs te kunnen pakken? Chavante.
3: Ja, ik ga gewoon goed opletten. Wat ik zelf ook zal luisteren. Snap je? Dat is gewoon mijn hoofdfocus, man.
1: Oké.
3: Ik denk van, oké, of wat ik ook zou kunnen maken.
1: Ja, precies.
3: In een motel, snap je?
1: Ja.
3: Daar ga ik wel echt op letten.
1: Ja, First Man, je staat erom bekend. Je hebt veel zomers brokkel gemaakt.
4: Ja.
1: Wat moet die tune hebben? Want de opdracht is, moeten een zomerse tune uiteraard uitbrengen die ook gelijk dan gedraaid kan worden op de radio.
4: Ik denk dat ik vooral ga letten op catchiness, man. Ik hou van als mensen spelen met melodieën. Ik hou van als mensen hunzelf uitdagen wanneer ze een track maken.
1: Ja.
4: En dat ze hun capability, zeg maar, echt laten horen op een track. Dus ik ga daar vooral op letten, man.
1: Ja. Je had nog als extra puntje de vorige keer meegegeven van luister, ik wil niet te veel backings en die dingen om je te helpen.
2: Ja, precies. Gewoon echt gewoon je eigen ding doen. Mm-hmm. En duidelijk. En ook belangrijk vind ik gewoon die aura, man. Dat ze ook gewoon vol met chest gewoon die tune overbrengen, zeg maar.
4: Dus dat.
1: Ja, ja, ze gaan zo die aura check dus krijgen van jullie. Ja, Amor 11 en AUB, dat zijn de finalisten. Ze staan inmiddels ready. Maar de eerste waarmee we gaan beginnen straks is 11. En je mag uiteraard ook mee beslissen. Je bent vandaag ook een jury. Maakt niet uit waar je bent. In de waggie of ergens op een parkeerplaats of thuis. Via de NPO Luisterapp kan jij een berichtje sturen met wie jij de dikste vindt.

0: Summer Vibes.
1: Je hoort het heel goed inderdaad. Phonics Talent Summer Vibes. En ik zit hier zeker niet alleen in de studio. De finale vandaag. Met uiteraard ons hoofdjurylid Lassa in de building. Co-juryleden First Man en Chavante.
2: Yes.
1: Allemaal in de building, heren. Ik kan ook nog ander goed nieuws brengen. Ja, we geven alleen maar cadeautjes weg vanavond. Niet alleen gaan ze optreden dus bij Parels van de Stad. Mocht je winnen. Hè? Als je de winnaar bent van Phonics Talent Summer Vibes. Je gaat binnenkort dan ook staan, 26 juli alweer, bij Kwaku. Phonics Stage, ook nog erbij.
3: Wauw.
4: Wow.
1: Gelijk twee boekingen.
3: What else?
1: Bam,
3: what else?
1: En ja, inmiddels staat de eerste finalist klaar om te gaan knallen. En dat is niemand minder dan Eleven. Even een applausje ook voor Eleven.
5: Ja, ja.
1: Ben je ready, broski, om te knallen? Hoor je mij?
5: Wat zeg je, bro?
1: Oh, ben je ready om te knallen?
5: Ja, man, zeker.
1: Oké, dan gaan we dat doen. Eleven,
5: let's get it.
1: Let's get it.

0: Give it up for Eleven. Wauw. Wauw, collabo, collabo. Moeten we even van bijkomen hoor. Moeten we even van bijkomen. Nou, inmiddels is Eleven in de building aangekomen. Lassa, wat vond je ervan?
1: Man. Heel sterk. Dankjewel. Vooral als eerste weer moeten aftrappen. Ja, is altijd even lastig. Ja, maar ik vond van het begin, deed je al meteen gewoon, je was meteen binnen, zeg maar, meteen aan.
2: Yes.
1: En ik vond vooral je prio hard, man.
2: Dankjewel, man.
1: Dat stukje voor die hoek, zeg maar.
2: Ja, ja,
1: vond ik heel gek, je echt gewoon je wakkade, zeg maar, over die tune heen. Dat vond ik heel sterk. Ik denk die adlib zou ik, als je die tune gaat uitbrengen, zou ik of die adlibs in die hoek een beetje minderen of weghalen. Want ik vind juist die vibe die je brengt, is gewoon lekker. Summer vibes. Gewoon chill.
2: Oké.
1: En verder super tof, man. Echt goed gedaan.
2: Dankjewel, man. Appreciate it. Dankjewel.
0: First Man.
3: Ja, man. Ik zeg je eerlijk. Je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren, man. Het klinkt echt nice. Zomers. Fris. Kom wel genieten van je melodieën, man.
2: Dankjewel,
3: en inderdaad, Japri was echt catchy. Ja, echt hard.
2: Ik heb het ook echt plezier gehad om het te maken, man.
3: Ja, nice, man. Nice.
0: Duidelijk. Chavante.
4: Ik zeg je eerlijk, je komt met good vibes, man.
2: Yes.
4: Je komt echt met good vibes. Ik kijk naar YouTube, ik zie die man is aan het dansen. Je weet toch, je komt met good vibes.
2: Ik
4: vond die refrein ook echt leuk.
2: Dankjewel, man.
4: Ja, man, hard. Lau.
2: Dankjewel, appreciate it.
0: Lekker, man. Ja, finale.
2: Yes.
0: Eerlijk, toen je werd geselecteerd, toen je die eerste belletje kreeg van je mag meedoen met Phonics Talent Summer Vibes. Wist je al meteen van, ja, ik ben daar in die finale?
2: Nee, man, helemaal niet. Ik was het loodje ook vergeten, man. Ik ga niet liegen.
0: Je was het vergeten? Je had je aangemeld en daarna dacht je van, ik
2: had me misschien een maand op voorhand aangemeld of zo. En jullie bellen ook laat, man. Jullie bellen een week op voorhand.
0: Je moet paraat staan, toch? Als je aanmeldt, moet je paraat staan.
2: Dus ja, heel wat, man. Ik was blij om geselecteerd te worden. Uiteindelijk het doel is om zo ver mogelijk te komen. Om te winnen, zeg maar. Dus uiteindelijk steek al je moeite en je energie erin om zo ver mogelijk te komen. En hier sta ik dan.
0: Ja, ja, finale tune. Deze tune moet dus uiteindelijk gaan gedraaid worden op Phonics als je wint.
2: Klopt.
0: Hoe wist je van, oké, dit is die tune die ik wil hebben? Hoe ben je te werk gegaan?
2: Bro, ik heb 3 tunes geschreven, man.
0: 3?
2: Ik heb 3 tunes gemaakt. Eentje was te rustig. Eentje voelde ik uiteindelijk gewoon niet meer. En toen op een avond heb ik gewoon een producer gebeld die ik kende. En bro, op een avond heeft hij die beat geflipt. En toen waren we gone, man. Toen was het ready.
0: Lekker, man. Lekker, man. Ik ga iedereen nog vragen om even een applaus te geven voor Eleven. Want dat je hier al staat van de honderden mensen die zich hebben aangemeld.
2: Gek.
0: Je bent al een winnaar.
2: Ja, dankjewel, man. Skip.
0: Laat even weten via de NPO Luisterapp wat jullie ervan vonden. Wat jij ervan vond. Moet Eleven vanavond winnen?
2: Of
0: niet. Ja, of iemand op de volgende. Ja, dat kan ook. Deel het in ieder geval via de NPO Luisterapp. Lobby Broski, we spreken je straks.
2: Love, man. Love aan jullie.

Summer Vibes, de finale. Laat sowieso via de NPO Luisterapp weten voor wie jij bent. Zometeen is het tijd voor Amor. Die man staat inmiddels al ready in de startblokken. Maar voordat we die kant op gaan, gaan we heel stiekem naar de volgende tune toe van Zoe Tauran.

0: luistert nog steeds naar de finale van Phonics Talent Summer Vibes. De eerste finalist heeft al opgetreden, dat was 11. Maar inmiddels staat de tweede finalist al ready om te gaan knallen. Ik heb het over Amor.
1: Yes, yes.
0: Hoe is die, bro? Ben je ready om te...
1: Ja, man, is cool.
0: ...te slopen, ja? Oké, okay. Dan gaan we niet te veel praten en gewoon knallen, let's go.
1: Yes.

0: Jammer. De tweede finalist alweer van de avond. Je mag uiteraard via de NPO Luisterapp ook mee jureren. We begonnen net aan de linkerkant. Ik denk dat ik nu voor mij aan de rechterkant ga beginnen. En dat is Mr. Lamine Yamal Shavante. Wat vond je ervan?
1: Ik zeg eerlijk, ik hoor veel gevoel. Veel emotie. Ik vond het wel leuk. Zingen, ik had wel eigenlijk minder, hoe zeg je dat, achtergrond...
0: Vocalen?
1: Ja, had ik wel iets minder, zou ik dat wat minder doen. Yeah. Maar ja, gewoon sterk, man.
2: Dankjewel.
1: Sterk. Yes.
0: First man.
2: Ja, man. Ik vind het fris wat je doet. Je hebt een goede vibe. Je klinkt heel zelfverzekerd. Sowieso achter die mic. En dat is ook belangrijk. Ik miste alleen inderdaad, net als wat Shavante ook zei, in de hoek miste ik alleen een klein beetje verstaanbaarheid, omdat de backings heel veel waren, toch? En is lauw, maar je bent ook zeg maar een soort van live aan het optreden, toch? Dus we moeten een balans hebben van beide. Dat eigenlijk, man. Dat eigenlijk. En ik denk dat ik ook misschien... Ik denk dat ik een klein beetje zeg maar miste die link naar, wat is precies die sweet spot van de track, zeg maar? Die zocht ik wel. En die heb ik niet terug zien komen uiteindelijk. Mm. Dat was de enige waarvan ik dacht, want ik hoor wel in je stem dat jij veel kan doen. Dat hoor ik zeker. Ik hoor zeker de potentie. Ja, man. Zeker.
0: Duidelijk. Lassa. Ja. Wat kan je nog toevoegen?
3: Ja, ik vond het een toffe tune, man. Ook gewoon omdat, je heet zelf natuurlijk ook Amor. Ja. En ik vond het ook mooi dat je dan met zo'n tune zeg maar, ook gaat eindigen met deze, deze challenge, zeg maar.
2: Ja.
3: En ik vond ook dat je gewoon steeds meer lekkerder... Ik vond de tune steeds harder worden. Dus ook gewoon je verse ging ook lekker eroverheen, zeg maar. Yeah. En ik vond ook wel hard dat je zegt eigenlijk best wel weinig in de hoek. Maar je maakt het alsnog wel interessant.
2: Ja. Yeah.
3: Met die backings. Ik vond eigenlijk wel weer wat hebben, zeg maar.
2: Ja.
3: En het is wel echt zo'n tune die je gewoon lekker luistert in de zomer. Gewoon dakje open. En, dus ja, ik vond het tof, man.
0: Dankjewel,
3: zeker.
0: Man. Ja. Dankjewel. Ja. Hoe was het voor jou deze afgelopen weken, Amor? Want je moet natuurlijk week in, week uit. Moet je een opdracht doen, elke keer een verschillende opdracht. Moet je weer de studio induiken. Ja, hoe was dat, dat hele proces?
4: Het was niet makkelijk. Het is toch, je hebt ook gewoon privéleven, werken, dat soort dingen. Ik heb een beetje het geluk dat ik alles gewoon zelf doe vanuit huis. Dus dat maakt het wat makkelijker of zo. Maar het was wel heel leuk. Elke week een opdracht.
0: Ja, Eleven vertelde net dat hij 3 tunes had gemaakt voor de finale. Ja. En uiteindelijk natuurlijk eentje moest kiezen. Ja. Hoe was dat proces voor jou?
4: Ja, een beetje hetzelfde. Ik had eerst een hele andere vibe. Ik had eerst een bachata tune gemaakt. Ook een dancehall tune. Maar uiteindelijk ben ik toch op deze gekomen dat ik gewoon... Ja, ik zelf word gewoon een beetje blij van deze tune of zo. Het heeft wel een goede vibe en dat wat ik gewoon doe.
0: Lekker man. Tevreden?
4: Ja.
0: Ga je hem pakken?
4: Ik hoop het.
0: Politiek correct? De finale voor de finale van X Talent Summer Vibes. Ik wil even een groot applaus natuurlijk ook voor onze finalist Amor. Dankjewel broski.
2: Dankjewel.
0: En dat zijn er alweer 2. Het gaat snel.
3: Sterk.
0: Ja, moeten nog even geduld
3: ook
0: hebben.
3: Gewoon shout ook naar de producers, man, vind ik.
0: Ja,
3: gewoon,
0: zeker.
3: Ook elke week gewoon gekke tunes gewoon ook geleverd, zeg maar. Dus heel zeker. Tof.
0: Ja. Zometeen meer. Jij mag via de NPO Luisterapp ook laten weten wat jij ervan vond. En eerst...

Travis Scott, hier op Phonics, Highest in the Room. Phonics Talent Summer Vibes, de finale. Wauw. Ja, het wordt spannender en spannender. Twee kandidaten geweest, Eleven en Amor zijn beide geweest. Uiteraard, via de NPO Luisterapp mag je berichtjes sturen, net zoals hoe Anne dat heeft gedaan. Want Anne, ja, die kan bijna in de toekomst kijken. Die stuurt een berichtje met AUB. Ja, die man is zo meteen aan de beurt. Dat is de laatste finalist. En daarna, ja, gaat er een juryoordeel moeten komen. Straks, na muziek van Gino 9, Gem Z, Mona Lisa hier op Phonics.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Funnix.
0: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: phoenix.nl. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Youssef. Wat dan, funx Talent Summer Vibes, de finale met zometeen. Tijd voor de derde finalist. Eerst.

0: Russian Bongo hier op Phonix. En ja, het is alweer tijd voor de laatste kandidaat van de avond.
1: Phonix Talent Summer Vibes.
0: Ja, de finale. Inmiddels zijn we al aangekomen. Dus je hoort het zojuist bij de laatste kandidaat van de avond. Nog steeds bij mij in de building. De juryleden uiteraard. Lassa, Firstman en Chavante.
2: Ja, ja.
3: Yes. Yes.
0: Ja, de laatste. Hè? Het gaat snel. Ja, er zijn maar drie over. Hè, na al die kandidaten.
4: Het wordt weer vechten zometeen, denk ik.
0: Het wordt vechten, binnen. Ja. Ja, ja. Hij staat klaar op het Studioplein. En ik wil ook een applaus voor deze man. Ik heb het over AOB. Ben je ready, bro?
5: Sorry?
0: Ben je ready om te knallen?
5: Ja, zeker. 100%.
0: Oké, man. Dan gaan we dat doen. Let's go.
5: Let's go.

0: Ja, de laatste alweer van de avond. Even kijken. First Man, jij bent nog niet geweest.
1: Ja.
0: Jij mag aftrappen. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik heb niks opgeschreven. Sorry. Ik heb niks opgeschreven. Ik heb genoten van de track.
2: Gelukkig man.
1: Super thanks. Catchy. Vibey. Zomers. Je eigen language ook erin gelopt.
2: Zeker.
1: En ja, super hard. Weinig. Oké, enige opmerking die ik kan geven.
2: Vertel.
1: Is, ik miste wel even die interaction, je weet toch?
2: Klopt
1: inderdaad. Iets meer die interaction van, oké, betrekken we ons ook erbij.
2: We zijn er, ja.
1: Zijn aan het kijken, dus dat is het enige. Maar voor de rest klonk dit echt fris. Ja. Wat vinden jullie?
0: Ja, Lassa?
3: Ja, super hard man. Ook gewoon die melodielijnen en je energie.
2: Thanks man.
3: Ja, ging gewoon kwijt. Ik had wel af en toe qua verstaanbaarheid, dat soms iets duidelijker mocht voor mij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En wat ik als advies zou willen meegeven is, je tune was de hele tijd soort van dezelfde energie. Maar ik zou misschien bij je verse of misschien een soort van bridge zorgen dat je even met die lijn even naar beneden gaat of wat anders doet, zeg maar.
2: Zeker.
3: Maar ja, super tof gedaan, man.
2: Thanks, echt, man.
3: Heel
2: dank
3: nice. Ja.
0: Chavante.
4: Ik zeg je eerlijk, ik fokde echt hiermee, man.
2: Thanks, man.
4: Beat-wise, gewoon hoe jij op die beat komt, hoe jij meespeelt. Gewoon, misschien heb je misschien dingen gezegd dat we niet goed hebben kunnen verstaan, maar ik fokte gewoon ermee hoe je ging vibe, zeg maar. Snap je? Dat is voor mij al genoeg.
2: Dankjewel,
4: ik heb ook niks opgeschreven, man. Ik was ook aan het genieten. Ik kijk naar First al bij die eerste beat. Gewoon dacht ik al van, hey.
2: Beat kwam in.
1: Ja, die beat kan wat zelf gebruikt, man. Dus,
4: eng. Zie je? Kijk, jij is zuiver, man.
1: Ja.
4: Eng.
1: Hard.
4: Eng.
0: Ja, AUB, dit is natuurlijk een hele ervaring. Je bent elke week bij Phanix te horen. Niet alleen dat, je wordt ook gedropt op de socials, op TikTok, op Instagram. Hoe is dat om opeens op een best wel groot platform te komen?
2: Ja, het is wel lekker, man, oprecht. En het is ook, omdat ik dit al best wel lang doe, geeft dit zeg maar toch wel meer die motivatie van, hey, blijf doorgaan. Want zeg maar, het is niet dat jij, het kan elk moment zeg maar gek gaan, snap je?
0: Ja.
2: Dus het voelt gewoon lekker, man. Het voelt echt top, ja zeker.
0: En deze afgelopen weken, je hebt ook moeten reizen naar het buitenland.
2: Ja, maar ik kom ook weer vandaag weer vanuit de vlucht. En, morgen
0: vanuit waar?
2: Albufeira, man. Dus morgen vliegen we weer terug. Dus ik ben nu nog een beetje met weinig slaap.
0: Ja. het was zeg maar wel een pittige periode.
2: Ja,
0: maar ook...
2: ja, 100%. Ook vooral met tunes maken en zo. Want ik heb het echt in een hotelkamer met microfoon zo half...
0: Matrassen.
2: Ja, niet normaal, man. Kussend. Maar het is uiteindelijk goed uitgepakt.
0: Dus. Lekker, man. Ik wil nog een applausje voor AUB.
2: Dankjewel.
0: Thanks, broski.
2: Thanks, man.
0: Ja, juryleden, kijk jullie even streng aan. Nu is het moment dat we eventjes moeten gaan, of tenminste, jullie moeten even gaan vergaderen.
3: Ja.
1: Hoogste tijd.
0: Ja? Je hebt er zin in?
1: Let's go.
0: Oké. Dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Dit is de finale van Phanix Talent Summer Vibes. De jury die gaat dus nu op dit moment in over.

0: Talent. Summer Vibes.
1: Phonics Talent Summer Vibes. Uiteraard kan je natuurlijk intunen ook via de NPO Luisterapp. Via daar kan je ook live meekijken. Zie je behind the scenes van juryleden die aan het overleggen zijn. Maar op dit moment zie je mij met die beker in mijn anu. En het is niet te... Hey, deze is groter dan die wereldbeker waar ze straks voor gaan voetballen, hoor. Ik zeg je eerlijk, man. Er staat ook winnaar Phonics Talent Summer Vibes 2026. Dus ja, dit is niet alleen de enige prijs die je krijgt. Uiteraard krijg je deze beker mee. Je krijgt daarnaast 1500 euro artiestenbudget. Kan je vrij uitbesteden aan videoclips, grafisch designers, stylisten, noem het maar op. Je kan het vrij uitbesteden. Je krijgt ook nog eens 2 optredens. Eentje al supersnel bij Kwaku. Volgende week zondag 26 juli is dat. Op de Phonics Stage. En je mag ook optreden bij Parels van de Stad. Uiteraard op die Phonics Stage. De track die ze vandaag ook hebben geperformed, die krijgt uiteraard ook airplay op Phonics. Dus die wordt ook volop gedraaid. 6 maanden A&R begeleiding vanuit Phonics. Workshop voor je socials. Hè? Wat moet je doen? Wanneer moet je posten? Wat zijn de juiste momenten om iets te zeggen in een video? Je krijgt tips en tricks voor je Instagram. Instagram, TikTok, YouTube, etc. Daarnaast krijg je dus een workshop ook online. Tips en tricks over het schrijven van bio's, persberichten. Wat natuurlijk ook super belangrijk is als artiest zijnde. En deze is misschien toch wel ook een van de mooiste. Je krijgt ook toegang tot Phonics events. Dus dan krijg je ook de kans om te gaan netwerken met eventueel andere producers en artiesten die daar natuurlijk ook aanwezig zullen zijn. En ik hoorde ook net Lassa op de radio roepen dat hij met de winnaar ook wel wat wil gaan flippen. Dus dan krijg je ook nog eens een hitproducer. Hè? De man heeft grote hits geproduceerd. Daar kan je ook nog eens mee werken. Nou, dit wil je winnen. En dit wil je ook niet missen. Dus ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Ik ga eventjes checken hoe ver de juryleden op dit moment zijn. En dan hoop ik zo meteen al met een antwoord te komen. En ik hoop dat nog binnen 24 hours. Net zoals deze tune van...

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

ja, ja, ja. Van Phonics Talent Summer Vibes, de finale. Ja, ze zijn er nog niet over uit. Nee. Nee, je gaat nog heel eventjes moeten wachten. Zometeen krijg je dan de uitslag. Wie gaat er winnen? Wordt het 11? Wordt het Amor? Of wordt het AUB? Blijf luisteren, ik draai nog één tune. En hierna gaan we het bekendmaken.

0: Brein MG, die Liza Bokusan met Nobody Body.
1: Phonix Talent, Summer Vibes.
0: Ja, de finale. Dit is het moment waar wij weken naartoe hebben geleefd. We hebben superveel mensen voorbij horen komen. We hebben mensen zien komen en ook weer zien gaan. Maar dit is het moment waar iedereen op heeft gewacht. De juryleden zijn bij mij in de building. Give it up voor Lassa, Firstman en Chavante.
2: Ja, ja.
0: Het was, zonder al te veel vrij te geven, het was wel een...
3: Dat was een
0: lichte bevalling.
3: Dat was een pittige discussie.
4: Ja, hele pittige discussie.
2: Was wel, er werd gegooid met spullen, alles.
5: Man. Ja, man.
0: Ja.
2: Het was moeilijk. Laat het
4: heel moeilijk,
2: zeggen.
4: Ja, man.
0: Maar zijn jullie er uiteindelijk wel uitgekomen?
2: We zijn eruit,
0: ja?
2: Ja, we zijn eruit.
0: Oké. Ja, ze staan alle drie ook op het studioplein. Je kan live meekijken via de NPO Luister-app. Ja, daar mag je natuurlijk ook een berichtje sturen, een spraakmemo. Ik wil, voordat we gaan bekendmaken hoe en wat, sowieso gewoon echt een super, maar dan ook een super groot applaus voor deze drie finalisten die hier staan. AUB, Eleven en Amor. Want zij hebben gewoon honderden mensen in principe weggespeeld om hier te staan.
3: Crazy.
0: Is er nog iets wat jij wilt zeggen, Lassa, voordat we echt dingen gaan bekendmaken?
3: Nou ja, sowieso, het stopt hier niet. Dus ook al word je 1, 2 of 3, blijf lekker tunes maken. Je zijn alle drie gewoon super hard.
2: Ja man, zeker.
3: En blijf gewoon knallen, man.
0: Oké. Ik denk dat het dan tijd is om bekend te gaan maken wie op nummer 3 is binnengekomen. En dat we diegene dan ook eventjes naar binnen halen in de studio. En uiteraard voorzien van feedback. Er wordt al gewezen naar Firstman.
2: Ja. Ja. Nummer 3. Ja. Reden waarom hij nummer 3 is geworden is we denken dat op basis van alles wat we hebben gezien vandaag, zeg maar. Vonden we hier nog net ietsje tekort komen, zeg maar. Maar je moet zeker niet stoppen, je moet je ding blijven doen. Je muziek is fris, je muziek is fire. Het heeft de right energy. En ik denk dat met nog een klein beetje ontwikkeling het zeker rijp is voor de grote markt. Dus nummer 3 dit jaar is geworden Amor.
0: Amor is dus nummer 3 geworden. Met Phonix Talent Summer Vibes.
2: Ja man.
0: Ja, ik zie er wordt een gebaar gemaakt backstage met dat we gewoon doorgaan. Ja. Dus we gaan uiteraard zo meteen nog kletsen. Je hebt ook uiteraard al feedback gegeven. Vind ik een hele mooie, duidelijke feedback. Oké. Amor dus op nummer 3. Dat betekent dat we nog 2 finalisten hebben staan. AUB en Eleven. En daarvoor moeten kijken naar ons hoofdjurylid van dit seizoen.
3: Ja.
0: En dat is uiteraard Lassa.
3: Nee, het spande echt om. En ik kijk sowieso ook gewoon naar... Ook alle weken, zeg maar. Dus niet alleen vandaag. En ik denk dan, voor degene die nu het meest klaar is ervoor, is dan AOB.
0: AOB! Is dus de winnaar van Phonix Talent Summer Vibes. En dat betekent dat Eleven op nummer 2 is binnengekomen.
2: Wauw.
0: Ja, ik kijk jullie ook gelijk aan. Waarom? Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen uiteindelijk?
3: Nou ja, toch gewoon met alle weken vond ik jou, zeg maar, tot nu toe het meest stabiel. Dus zeg maar, gewoon elke keer wel, zeg maar. En je weet ook gewoon precies al waar je heen wil gaan qua sound. Ja. Je produceert natuurlijk ook zelf, dat maakt het ook wat makkelijker. Ik vind ook dat je je stem heel erg goed onder controle hebt met autotune. Dus ook voor live. Ik denk dat het gewoon, dat je daar ook echt klaar voor bent.
5: Thanks, man.
3: En ik moet wel zeggen, ik vond wel tot nu toe, zeg maar, ik vond vandaag de track van Eleven, vond ik het hardste.
5: Mm-hmm.
3: Dus ik zeg wel gewoon van blijf knallen.
5: Doorgaan, ja.
3: Maar sowieso, ik vind jouw tune ook gewoon van vandaag super hard. En we proberen nog even qua adlibs even te fine-tunen, zeg maar.
5: Zeker.
3: Maar sowieso een super goede tune ook, man.
5: Thanks,
3: dus,
5: man. Love,
3: ja, gefeliciteerd.
0: En wie denkt, ja, het zal wel, ik heb gewonnen.
5: Alles gaat zo staal voorbij, man. Nee, is eigen lof, man. Dat is goed om te horen, oprecht.
0: Ja? Hoe voelt dit nu dan? Die beker wordt nu ook aan je gegeven. Je bent gewoon de winnaar, bro.
5: Ja, ik zeg je heel eerlijk, dit voelt wel echt top, man. Ook, zeg maar... Het is ook gewoon lekker, zeg maar, voor hoe hard ik heb gewerkt in de afgelopen weken.
0: Ja.
5: Komt deze echt goed binnen, snap je? Want ik kom niet zomaar elke week al heen en weer vliegen en dan weer slapen. En,
2: we hebben hoge verwachtingen.
5: Hey. Die ga ik zeker waarmaken hoor. Maak je maar geen zorgen.
0: Ja, je kan je alvast klaarmaken sowieso voor volgende week. Kwaku Stage staat al ready voor je, zeker, man. De Funnic Stage is ready.
5: Dat is wel 100%, dat gaat goed komen, man.
0: Lekker, man. Heerlijk, man. Ja, ik denk dat er gewoon nog één ding staat te wachten. En dat is natuurlijk dat je nog eventjes voor ons gaat performen. Dus ik zou zeggen, ga alvast richting het Studioplein. Dan mag je uiteraard alvast klaar gaan staan voor je performance. Willen we nog even kletsen met Amor en Eleven? Ja, als Amor en Eleven ook nog binnen kunnen komen. Ik weet niet of ze hier staan. Ik zie ze niet.
4: Yes.
0: Zijn ze hier?
4: Ja.
0: Kijk eens, ze krijgen ondertussen ook een mooie plaat in de handen gereikt. Een mooi portret. Ja, Eleven, ik hoorde net van Lassa dat hij eigenlijk vond dat jij vandaag de hardste tune had.
4: Ja, lekker.
3: Ja, man. Ik vond je tune super hard, man. Ook met die pre. Dus probeer die sowieso gewoon lekker goed af te maken. Want ik denk echt, die tune heeft echt potentie, zeg maar, om echt te gaan knallen, ook op de radio en zo.
4: Ja, sowieso, 100%.
3: En blijf gewoon door, man.
4: Dankjewel, man.
0: Ja. Broski, hoe was dit uiteindelijk als ervaring? Alles erop en eraan?
4: Ja, een goede ervaring, man. Intens natuurlijk, want je maakt elke week misschien 2 boekjes of zo, misschien 3 op sommige weken. En het is gewoon goed om zo ver mogelijk te komen. Hier sta ik dan. Het is zuur natuurlijk, weet je. Je verwacht natuurlijk meer, maar het is wat het is. We gaan gewoon doorknallen. En die uitvangen.
0: Dit is niet het einde, dit is pas het begin.
4: Nee,
0: toch?
4: Sowieso niet. Je bent nog lang niet van mij af, man.
0: Ja, man. Applaus voor jou, Broski. Ja, we gaan veel horen van Eleven, uiteraard ook van Amor. We gaan richting het Studioplein, want die man die staat inmiddels daar al klaar. AUB, ben je ready om te knallen, bro?
5: Nog een keer, laten we gaan.

0: Give it up voor AUB! Ik wil nog eventjes snel onze co-juryleden van vandaag bedanken. First Man en Chavante. Groot applaus voor die heren.
1: Yes, dankjewel.
0: Dank jullie wel, heren. Hoe vonden jullie het?
2: Ja, gezellig, man. Gezellig. Ja? Ja,
1: leuk, zeker. Gezellig. Lekker gekletst.
0: Ja, ja.
1: En uiteindelijk zijn we eruit gekomen, toch?
0: Ja, zeker, zeker. En ik moet natuurlijk ook nog wel even een speciaal bedankje doen voor onze man die hier de afgelopen weken elke zondag was. Give it up voor Lassa on the motherfucking
3: Lassa.
0: Het is echt leuk om dit seizoen ook met jou te mogen doen.
3: Goed op te horen, goed op te horen.
0: Hoe vond je het zelf?
3: Ja, heel top, man. Echt leuk om te doen. En volgens mij, heel ook geleerd. Ik hoop dat ik ook gewoon wijze les heb kunnen geven aan de artiesten die er waren de afgelopen weken.
0: Zeker, zeker.
3: En, het wordt tijd voor het WK volgens mij, man.
0: Ja, man, inderdaad. Het is tijd om Bali te gaan kijken, inderdaad. Ik wil iedereen bedanken die hier natuurlijk een bijdrage aan heeft geleverd. Van de mensen van techniek, tot aan fotografie, tot aan producers, eindredacteuren. Iedereen in de building hier bij Phonix. Een groot applaus, want we doen het natuurlijk niet alleen. Het is een heel groot team hier achter de schermen die dit allemaal voor elkaar krijgt. Heren, dank jullie wel. Ga lekker voetbal kijken. Phonix Talent Summer Vibes is tot een einde gekomen. En ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Nog heerlijke tunes. En zometeen uiteraard ook de Nando Leaks. Maar eerst Catnuff, dit is van mij zijn.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer. In het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Keep

baby. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. En vergeet niet, al deze songs die je voorbij hoort komen. Zometeen krijg je een opsomming van wat je in deze komende 2 uurtjes kan verwachten. Die kan je allemaal vinden in die playlist. Nando.

0: gezelligheid van je oren all day, every day.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet checken en beseffen. Tracks die je ook terug kan vinden in mijn eigen playlist op Spotify. Nando Leaks Sound System. Nando Leaks Sound System.
2: Nummer 10.

0: Spreekstijl.
1: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
0: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: anders doet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio.

0: Olympic Top 10.
1: De 10 heetste tracks van dit moment. Allemaal afkomstig uit die ene playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Heel veel zoetigheid voor je oren, baby. Don't get it twisted. It's all about the music. Let's go.
2: Nummer 5.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: www.phoenix.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken, noemen al.

0: Funnyshow.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.